0: verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig, alleen aan de kust wat steviger. Vanmiddag krijgen we flinke perioden met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en kunnen er later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Morgen is het overwegend zonnig met in het noorden en oosten wat meer bewolking. De temperatuur loopt op naar 20 tot lokaal 26 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
6: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een proces-verbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
7: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma.
8: Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
9: In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
13: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
14: In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
15: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op Cesar Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie.
16: De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
17: De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer 1000 mensen uit dorpen geëvacueerd.
18: De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. De uitbarsting werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen. De vulkaan de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio en veroorzaakte in 2018 een hevige uitbarsting waarbij 200 mensen omkwamen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
23: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
24: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
25: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
26: De AEX-index op de Amsterdamse beurs sloot woensdag 0,1% lager op 11.011,34 punten, net onder het slotrecord van dinsdag. Heineken steeg 2,2% na betere cijfers en de goedkeuring van topman Rafael Oliveira. Wolters Kluwer daalde 1,9% ondanks een lichte winstgroei. Aandeelhouders van AkzoNobel stemden in met de fusie met het Amerikaanse Axalta, die eind 2026 of begin 2027 wordt afgerond. In Kopenhagen zakte Novo Nordisk 4,3% omdat beleggers niet onder de indruk waren van de verhoogde verwachtingen van het farmacieconcern.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten

0: organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Plaatselijk in het binnenland iets kouder. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust soms vrij krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag blijven er flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen later enkele buien vallen. De rest van het land blijft droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en kan in het Waddengebied krachtig worden. Vanavond in het noorden mogelijk nog een enkele bui, verder droog met opklaringen. De wind neemt later wat af.
2: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen

0: overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. In Dordrecht is woensdagavond aan de Voorstraat een klein kind overleden na te zijn aangereden door een bestelbus. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De forensische opsporing doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie kan nog niets kwijt over de identiteit van de betrokkenen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst zet inmiddels agenten, analisten en specialisten op het gebied van cyberoperaties en beïnvloedingsoperaties in. In 1960 richtte de CIA ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie. In de Bronx in New York is één persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat. De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
2: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
5: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK-voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
6: Newcastle United heeft Matthias Gyisla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyisla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar.
7: Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter.
8: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström
9: ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn.
10: Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland plaatselijk wat kouder. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust iets steviger uit het westen. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag blijven er flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot lokaal 25 graden in Limburg. De wind komt uit het westen tot noordwesten, matig in kracht, aan de noordkust wat steviger. Vanavond nog een enkele bui in het noorden, verder droog met opklaringen. De noordwestenwind neemt later af.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
17: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
18: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
19: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizen Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
20: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
21: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
24: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
25: De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
26: In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
27: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten.
0: President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Castellum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
5: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
6: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
7: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
10: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK-voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
11: Newcastle United heeft Matthias Gyisla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyisla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
28: Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland plaatselijk wat kouder.
15: De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets steviger uit het westen. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag blijven er flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot lokaal 25 graden in Limburg. De wind komt uit het westen tot noordwesten, matig in kracht, aan de noordkust wat steviger. Vanavond nog een enkele bui in het noorden, verder droog met opklaringen. De noordwestenwind neemt later af.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
19: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
20: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
21: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizerbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
22: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
28: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
2: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
3: De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
23: In de Bronx in New York is één persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
24: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op Cesar Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie.
25: De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld
4: om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voijs zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
5: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
7: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
8: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
9: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
12: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden.
13: De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
14: Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland kan het plaatselijk wat kouder worden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend veel zon en vrijwel overal droog. De wind waait uit het westen, boven land zwak tot matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag flinke zonnige periode. In het noorden neemt de bewolking toe, met later in de middag kans op een enkele bui langs de noordkust. Elders blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en is boven land matig, in het noorden mogelijk krachtig. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. De wind neemt later iets af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken. Tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42.
25: tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
1: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder

0: en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een proces-verbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2020

0: 2023 terug uit de organisatie.
1: In de Bronx in New York is één persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
2: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie. De Iraanse president Masoud Pezeshkian zegt dat de communicatie met de hoogste leider van Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, op dit moment erg moeilijk is. Mujtaba volgde zijn vader Ali op nadat die eind februari bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen werd gedood. Mujtaba zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt en is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Het kantoor van de Ayatollah spreekt tegen dat berichten op sociale media zijn uitspraken of mening bevatten. Die valse berichten worden volgens het kantoor verspreid om verdeeldheid te zaaien.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
2: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
1: De Verenigde Staten hebben de terrorismesancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
6: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van 3 wedstrijden schorsing voor Joey Veerman, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de verloren wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen AZ, 0-4. Veerman werd binnen 10 minuten weggestuurd na een overtreding op Max Meerdink, waarbij hij zijn tegenstander met zijn schoen aan het hoofd raakte. Veerman zegt dat het absoluut niet zijn bedoeling was en dat hij de bal wilde wegtikken. Titelverdediger PSV begint zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
7: Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan.
8: Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar.
9: Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter.
7: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn.
10: Thelon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4.
11: Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijven droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland kan het plaatselijk wat kouder worden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag blijven er vooral in het midden en zuiden flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe en vallen er later mogelijk enkele buien. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind komt uit het westen en is matig, in het noorden en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond kans op een enkele bui in het noorden, verder droog met opklaringen. De wind draait naar het noordwesten en neemt later wat af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
18: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
19: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
20: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
21: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren.
0: Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
3: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
24: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
25: De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
26: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
27: In de Bronx in New York is één persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
1: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met twee andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
5: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
6: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
8: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
9: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
28: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. In het binnenland kan het plaatselijk wat kouder worden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag blijven er vooral in het midden en zuiden flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe en vallen er later mogelijk enkele buien. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind komt uit het westen en is matig, in het noorden en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond kans op een enkele bui in het noorden, verder droog met opklaringen. De wind draait naar het noordwesten en neemt later wat af.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
16: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
17: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
18: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
19: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
20: Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
1: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
2: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogota naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
4: In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
22: In de Mexicaanse deelstaat Sinaloa is een influencer doodgeschoten tijdens een livestream. Gewapende mannen op een motor openden het vuur op César Gastelum, die meer dan 600.000 volgers had op TikTok. Hij stond met 2 andere mannen, verkleed als maaltijdbezorgers, voor een fastfoodketen toen hij werd neergeschoten. President Claudia Sheinbaum zegt dat er onderzoek loopt naar de daders en het motief. Mogelijk is er een verband met de inhoud van sommige video's van Gastelum, waarin zou zijn gezin speelt op een fractie van een criminele organisatie.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voijs zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
5: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
7: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
8: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
9: Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Onbevoegden hebben toegang gekregen tot systemen van deze partner, waarbij mogelijk persoonsgegevens zoals naam, adres en bestelgegevens zijn bekeken of gekopieerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens lijken niet getroffen. Door het incident is een deel van het assortiment tijdelijk offline gehaald en kunnen sommige bestellingen vertraging oplopen. Bol heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en raadt klanten aan extra alert te zijn op phishing en fraude.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar.
0: Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tallon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag flinke zonnige periode. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe, met later mogelijk enkele buien langs de kust. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke richtingen, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders veel zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 26 graden.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
28: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente.
27: Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
1: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10:00 van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
27: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
3: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse

0: Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
1: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
2: In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
2: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voijs zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
1: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
1: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijke

0: mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK-voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal. En is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tellon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio, Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag flinke zonnige periode. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe, met later mogelijk enkele buien langs de kust. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke richtingen, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders veel zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Op het Westergasterrein in Amsterdam is woensdag de eerste editie van het Black Pride Festival gehouden, onderdeel van de Pride Amsterdam. Initiatiefnemer Naomi Pieter meldt dat zeker 500 kaarten zijn verkocht voor het tweedaagse evenement dat dinsdag is begonnen. Woensdag stonden er workshops en een conferentie met internationale gasten op het programma. Pieter zegt dat zwarte queer mensen een ruimte nodig hebben waar ze volledig zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en geen discriminatie hoeven mee te maken. De Amsterdamse Pride, dit jaar onderdeel van World Pride, is op zaterdag 25 juli begonnen en wordt komende zaterdag afgesloten met de World Pride March en een concert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting 275 miljard dollar. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt 23,4 miljard dollar, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim 18 miljard dollar per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie. De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI. In de Bronx in New York is 1 persoon om het leven gekomen bij een explosie en brand in een gebouw. 14 anderen raakten gewond, van wie 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 6 brandweerlieden. De brandweer kreeg woensdagmiddag vlak voor 12:30 een melding binnen en trof bij aankomst een enorme vuurzee aan, waarbij vlammen uit talloze ramen sloegen. Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard. Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat. De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
0: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag krijgen we flinke perioden met zon. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen er later enkele buien vallen. Het wordt tussen de 19 graden aan de kust en 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, later uit het noordwesten. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten. Morgen overdag periode met zon en droog weer.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizerbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venraai en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard. Ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie. De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van €13,20 naar deze week bijna €40. Het bedrijf is nu €32,7 miljard waard. Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot €150 miljoen als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
5: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
0: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te organiseren in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden. De positie van Infantino kwam onder druk te staan na felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top vergadert in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat over de ontstane ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tallon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Plaatselijk kan het in het binnenland nog iets koeler worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, langs de kust uit het westen en daar soms vrij krachtig. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. De wind komt uit het westen en is boven land zwak tot matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en is boven land matig, aan de noordkust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Later neemt de wind overal wat af. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders flinke periode met zon. Maximaal tussen de 20 en 26 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
11: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
12: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep
13: en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
14: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10:00 van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venraai en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
13: Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
14: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times.
15: Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
16: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
19: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voijs zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
20: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
22: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tellon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 16 graden. Plaatselijk kan het in het binnenland nog iets koeler worden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, langs de kust uit het westen en daar soms vrij krachtig. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. De wind komt uit het westen en is bovenland zwak tot matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en is bovenland matig, aan de noordkust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen.

0: Later neemt de wind overal wat af. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders flinke perioden met zon. Maximaal tussen de 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
4: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
5: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
6: In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizenbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
7: Premier Rob Jette heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venraai en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden.
11: Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
12: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
13: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
14: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
15: De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
16: De uittredende Colombiaanse regering waarschuwt voor mogelijke terroristische daden tijdens de beëdiging van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid vindt vrijdag plaats in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen. De rechtsradicale de la Espriella had het parlement gevraagd de ceremonie te verplaatsen van hoofdstad Bogotá naar Cali, dicht bij gebieden die door gewapende groepen worden gecontroleerd. De minister van Defensie van de uittredende linkse regering zegt dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen. Ongeveer 10 staatshoofden worden verwacht, waaronder de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador en de Spaanse koning Felipe VI.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna €7 miljard. Sindsdien is de koers gestegen van €13,20 naar deze week bijna €40. Het bedrijf is nu €32,7 miljard waard.
19: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voijs zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
20: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
22: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
23: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 15 graden. Plaatselijk kan het wat verder afkoelen. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke richtingen, matig landinwaarts en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
5: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
6: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid.
23: Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
6: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10:00 van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Fateme Pasandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen... ongeveer €209 miljoen extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk, vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
7: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
11: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
12: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
13: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
14: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tellon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong.
25: De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 15 graden. Plaatselijk kan het wat verder afkoelen. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke richtingen, matig landinwaarts en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
22: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
24: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
27: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
28: In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizenbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
29: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venraai en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum,
27: waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
4: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
5: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
6: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
7: De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten.
8: Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
11: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
9: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
12: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
13: De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen.
9: Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond de 15 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit westelijke richtingen, in het noorden vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Morgen is het overwegend droog met flinke perioden zon en temperaturen tussen 20 en 26 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle.
0: Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
21: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2014.

0: geleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een proces-verbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10:00 van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Fateme Pasandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Meta onderzoekt.

0: een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten opgeroepen om in september bijeen te komen. Ze willen mogelijke maatregelen bespreken tegen Nicaragua, omdat de regering daar de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen. President Daniel Ortega wil in september een grondwetsherziening definitief maken die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen. Het voorstel kreeg tijdens een bijeenkomst van ambassadeurs een ruime meerderheid, hoewel Mexico en Brazilië twijfels uiten. Nicaragua trok zich in november 2023 terug uit de organisatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard. Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat. De Verenigde Staten hebben de terrorisme-sancties tegen de Iraakse luchtvaartmaatschappij Fly Baghdad opgeheven. Die sancties waren in 2024 opgelegd vanwege banden met de Iraanse revolutionaire garde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Fly Baghdad ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en het sanctiewaardige gedrag aangepakt. Een functionaris benadrukt dat de opheffing geen teken is van een beleidswijziging ten aanzien van Iran of de Iraanse revolutionaire garde. Ook zou de beslissing losstaan van de onderhandelingen met Iran over een mogelijk akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Babu, Batavus en Sparta, heeft uitstel van betaling verleend gekregen voor zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen. Het bedrijf zegt dat deze stap noodzakelijk is, omdat het niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. In februari kreeg Axel nog extra financiering en werd de schuld verminderd, waarbij het eigendom overging naar kredietverstrekkers. Sindsdien heeft het bedrijf tevergeefs gezocht naar een oplossing om de activiteiten voor te zetten, onder meer door gesprekken met verschillende partijen en het beoordelen van overnamebiedingen. Na de coronapandemie kampte Axel met grote onverkochte voorraden, nadat de vraag naar fietsen was gedaald. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika.
2: Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag volgen flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Later in de middag kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, boven land matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden. Het blijft grotendeels droog bij 20 tot 26 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizenbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venraai en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen. Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen... ongeveer €209 miljoen extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
9: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk, vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
0: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
11: Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal. De vertrouwensindex steeg van min 14,8 naar min 5,3. Ondernemers zijn minder negatief over de komende 3 maanden dan over de afgelopen periode. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 8 op de 10 ondernemers had het afgelopen jaar te maken met economische onzekerheid.
13: Consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs die beschikken over gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven, meldt BNR. De adviseurs doen zich voor als opvolgers van de failliete bedrijven en weten precies bij welk bedrijf klanten hun zonnepanelen hebben gekocht. Hoe ze aan de gegevens komen is onduidelijk. Vermoedelijk worden die online verhandeld. De Consumentenbond noemt de praktijk een veelkoppig monster, omdat er telkens nieuwe bedrijfjes opduiken. Klanten betalen soms honderden euro's voor ongevraagde adviesgesprekken.
14: De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
15: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
16: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is.
2: Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag volgen flinke zonnige perioden, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Later in de middag kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, boven land matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuiden. Het blijft grotendeels droog bij 20 tot 26 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023.
1: Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
4: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
5: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
6: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizerbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
8: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen.
27: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran.
28: Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
0: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting 275 miljard dollar. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt 23,4 miljard dollar, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim 18 miljard dollar per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
7: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
9: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal. De vertrouwensindex steeg van min 14,8 naar min 5,3. Ondernemers zijn minder negatief over de komende 3 maanden dan over de afgelopen periode. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 8 op de 10 ondernemers had het afgelopen jaar te maken met economische onzekerheid.
12: Consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs die beschikken over gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven, meldt BNR. De adviseurs doen zich voor als opvolgers van de failliete bedrijven en weten precies bij welk bedrijf klanten hun zonnepanelen hebben gekocht. Hoe ze aan de gegevens komen is onduidelijk. Vermoedelijk worden die online verhandeld. De Consumentenbond noemt de praktijk een veelkoppig monster, omdat er telkens nieuwe bedrijfjes opduiken. Klanten betalen soms honderden euro's voor ongevraagde adviesgesprekken.
13: De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
14: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
15: De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium,
2: een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index steeg 0,5%, terwijl de S&P 500 0,2% lager eindigde en de Nasdaq 0,8% zakte. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van bedrijven als SpaceX en Walt Disney. Ook nam de hoop toe op heropening van de Straat van Hormuz, nadat Iran meldde overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de belangrijke zeestraat.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tellon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. De wind waait uit het westen, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag flinke periode met zon, alleen in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen later enkele buien vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en lokaal 25 graden in Limburg. Vanavond in het noorden nog kans op een enkele bui, verder droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken, vooral in het zuiden zonnig met temperaturen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
19: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
20: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
21: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
22: In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizenbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
24: Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venraai en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uydehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren.
0: Jette zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoun. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen.
25: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran.
26: Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
27: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
28: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
29: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
30: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
32: En nu het economisch nieuws.
33: Nederlandse huishoudens hebben in juni 1,7% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS.
1: Ze kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en horeca. Aan motorbrandstoffen werd juist minder besteed.
2: Consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs die beschikken over gegevens van failliete zonne-

0: duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal. De vertrouwensindex steeg van -14,8 naar -5,3. Ondernemers zijn minder negatief over de komende 3 maanden dan over de afgelopen periode. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 8 op de 10 ondernemers had het afgelopen jaar te maken met economische onzekerheid. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van €13,20 naar deze week bijna €40. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard. Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot €150 miljoen als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk. waarna hij in de beslissende set op zijn eerste

0: Point toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in twee sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag flinke periode met zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en kunnen er later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen, later noordwestelijk en is aan de kust vrij krachtig. Vanavond kan er in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, elders flink wat zon en droog. Temperaturen tussen 20 en 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
7: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
8: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering.
6: Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
7: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Premier Rob Jetten heeft woensdag een bezoek gebracht aan Venray en bedankte iedereen die de afgelopen dagen hard heeft gewerkt. Maandag brak een grote natuurbrand uit in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. De brand was woensdagmiddag onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd. Burgemeester Michiel Uitdehaag zei dat het afgebrande natuurgebied als verloren moet worden beschouwd en dat herstel van de jeneverbessen generaties zal duren. Jetten zegt dat Nederland door klimaatverandering en langere periodes van droogte vaker te maken zal krijgen met natuurbranden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen.
11: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op 1 na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
12: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
13: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet.
14: Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
15: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens hebben in juni 1,7% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Ze kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en horeca. Aan motorbrandstoffen werd juist minder besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de omstandigheden voor consumptie in juli minder ongunstig waren dan in juni, onder meer door stijgende beurskoersen. Consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs die beschikken over gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven, meldt BNR. De adviseurs doen zich voor als opvolgers van de failliete bedrijven en weten precies bij welk bedrijf klanten hun zonnepanelen hebben gekocht. Hoe ze aan de gegevens komen is onduidelijk. Vermoedelijk worden die online verhandeld. De Consumentenbond noemt de praktijk een veelkoppig monster, omdat er telkens nieuwe bedrijfjes opduiken. Klanten betalen soms honderden euro's voor ongevraagde adviesgesprekken. Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal. De vertrouwensindex steeg van min 14,8 naar min 5,3. Ondernemers zijn minder negatief over de komende 3 maanden dan over de afgelopen periode. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 8 op de 10 ondernemers had het afgelopen jaar te maken met economische onzekerheid. De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard. Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. De Amerikaanse president Donald Trump is van plan een importheffing in te stellen op polysilicium, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en in zijn zuiverste vorm ook voor chips. Regeringsfunctionarissen hebben de afgelopen dagen gesproken over een tarief van minstens 15%, melden ingewijden aan Bloomberg en Reuters. Trump wil ook minimumprijzen instellen voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden niet alleen voor ruw polysilicium, maar ook voor apparatuur waarin het wordt verwerkt. Washington wil hiermee de productie van polysilicium, halfgeleiders en zonnepanelen in de Verenigde Staten stimuleren.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Thelon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Thelon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen, later noordwestelijk, en is matig tot vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen, in het noorden en oosten bewolking met mogelijk nog een bui. Elders flink wat zon en droog.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand bij Oostrum en Venraai is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Het gebied wordt ook vandaag nog nauwlettend gevolgd. Er kan stankoverlast optreden, die hinderlijk is, maar niet schadelijk voor de gezondheid. Tot donderdag 10 uur geldt er een noodverordening in het gebied. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizerbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
3: Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen.
23: Fatemeh Pasandideh en Atefeh Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd,
4: omdat ze tijdens een wedstrijd weigerde het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran.
6: Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
7: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
8: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
24: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times. Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. NN Group, het moederbedrijf van Nationale Nederlanden, heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer winst gemaakt. De netto-winst steeg van €391 miljoen naar ruim €1 miljard. Het verzekeringsconcern profiteerde van de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel en van kostenverlagingen. Bij de levensverzekeringsactiviteiten in Nederland stond de winst juist onder druk door lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel brengen meer pensioenfondsen hun pensioenuitvoering onder bij verzekeraars zoals NN.
28: Nederlandse huishoudens hebben in juni 1,7% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Ze kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en horeca. Aan motorbrandstoffen werd juist minder besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de omstandigheden voor consumptie in juli minder ongunstig waren dan in juni. Onder meer door stijgende beurskoersen.
29: Consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs die beschikken over gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven, meldt BNR. De adviseurs doen zich voor als opvolgers van de failliete bedrijven en weten precies bij welk bedrijf klanten hun zonnepanelen hebben gekocht. Hoe ze aan de gegevens komen is onduidelijk. Vermoedelijk worden die online verhandeld.
9: De Consumentenbond noemt de praktijk een veelkoppig monster, omdat er telkens nieuwe bedrijfjes opduiken. Klanten betalen soms honderden euro's voor ongevraagde adviesgesprekken.
10: Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal. De vertrouwensindex steeg van -14,8 naar -5,3. Ondernemers zijn minder negatief over de komende 3 maanden dan over de afgelopen periode. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 8 op de 10 ondernemers had het afgelopen jaar te maken met economische onzekerheid.
11: De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van €13,20 naar deze week bijna €40. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
12: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot €150 miljoen als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gyasla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gyasla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar.
15: Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn.
16: Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis.
0: Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend lekker zonnig en vrijwel overal droog. De wind waait uit het westen, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het Waddengebied zelfs krachtig. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. De rest van het land blijft droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond in het noorden kans op een enkele bui, verder droog met opklaringen. De wind neemt later iets af. Vannacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer nog wat lichte buien, elders droog. Morgen in het noorden en oosten bewolkt met kans op een bui, verder zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en lokaal 26 graden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand bij Oostrum en Venraai is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Het gebied wordt ook vandaag nog nauwlettend gevolgd. Er kan stankoverlast optreden, die hinderlijk is, maar niet schadelijk voor de gezondheid. Tot donderdag 10 uur geldt er een noodverordening in het gebied. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
21: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
22: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte
3: en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
4: In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoun. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen.
8: Fatemeh Pasandideh en Atefeh Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen... ongeveer €209 miljoen extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
23: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
24: Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken.
25: De CIA heeft in het geheim een speciale werkgroep voor Cuba opgericht. Dat meldt de New York Times.
9: Het doel is druk uitoefenen op de Cubaanse regering om economische, politieke en leiderschapswijzigingen af te dwingen die president Trump eist. De inlichtingendienst kan door de werkgroep snel meer financiële, menselijke en technische middelen inzetten. De CIA richtte in 1960 ook al een Cubaanse werkgroep op die de mislukte invasie in de Varkensbaai leidde.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. NN Group, het moederbedrijf van Nationale Nederlanden, heeft in de eerste helft van dit jaar fors meer winst gemaakt. De netto-winst steeg van 391 miljoen euro naar ruim 1 miljard euro. Het verzekeringsconcern profiteerde van de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel en van kostenverlagingen. Bij de levensverzekeringsactiviteiten in Nederland stond de winst juist onder druk door lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel brengen meer pensioenfondsen hun pensioenuitvoering onder bij verzekeraars zoals NN.
13: Nederlandse huishoudens hebben in juni 1,7% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Ze kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en horeca. Aan motorbrandstoffen werd juist minder besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de omstandigheden voor consumptie in juli minder ongunstig waren dan in juni. Onder meer door stijgende beurskoersen.
25: Consumenten worden benaderd door loesje duurzaamheidsadviseurs die beschikken over gegevens van failliete zonnepaneelbedrijven, meldt BNR. De adviseurs doen zich voor als opvolgers van de failliete bedrijven en weten precies bij welk bedrijf klanten hun zonnepanelen hebben gekocht. Hoe ze aan de gegevens komen is onduidelijk. Vermoedelijk worden die online verhandeld. De Consumentenbond noemt de praktijk een veelkoppig monster, omdat er telkens nieuwe bedrijfjes opduiken. Klanten betalen soms honderden euro's voor ongevraagde adviesgesprekken.
26: Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal. De vertrouwensindex steeg van min 14,8 naar min 5,3. Ondernemers zijn minder negatief over de komende 3 maanden dan over de afgelopen periode. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 8 op de 10 ondernemers had het afgelopen jaar te maken met economische onzekerheid.
27: De beurskoers van ABN AMRO is zo hard gestegen dat de overheid mogelijk kiet speelt op de reddingsactie uit 2008, schrijft het Financieel Dagblad. Eind 2023 ging het ministerie van Financiën nog uit van een verlies van bijna 7 miljard euro. Sindsdien is de koers gestegen van 13,20 euro naar deze week bijna 40 euro. Het bedrijf is nu 32 miljard en 700 miljoen euro waard.
28: Glastuinders in het westen van het land mogen door aanhoudende droogte geen water meer uit sloten oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte zoetwatervoorraad te beschermen. Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat de schade kan oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod langer aanhoudt. Voorzitter Jacco Voice zegt in Nieuwsuur dat de situatie heel dramatisch is en dat bedrijven dreigen om te vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tallon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hom Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hom. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag volgen flinke perioden met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke richtingen, matig boven land en vrij krachtig langs de kust. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders flink wat zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand bij Oostrum en Venraai is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Het gebied wordt ook vandaag nog nauwlettend gevolgd.
3: Er kan stankoverlast optreden, die hinderlijk is, maar niet schadelijk voor de gezondheid. Tot donderdag 10 uur geldt er een noodverordening in het gebied. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuur.

0: door dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen. Fatemeh Passandideh en Atefeh Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden.

0: Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Meta onderzoekt een incident waarbij een van zijn AI-modellen tijdens een cybersecurity-test per ongeluk internettoegang kreeg en misbruik maakte van een beveiligingslek. Het model kreeg door een foutieve configuratie van Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecurity-beoordelingen uitvoert voor Meta, per ongeluk internettoegang. Vergelijkbare incidenten kwamen ook voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI, eveneens door configuratiefouten. Bij Anthropic kregen de modellen per ongeluk toegang tot het internet. Bij OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecurity-tests het internet te bereiken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd na een sterk eerste halfjaar. De Nederlandse maritieme dienstverlener zag de omzet verdubbelen tot $4,9 miljard. Vooral door de verkoop van een groot drijvend platform aan ExxonMobil voor ruim $2,3 miljard in februari. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten steeg met 92% tot $1,3 miljard. Topman Euvin Tange spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende productie- en opslagschepen. NN Group heeft in het eerste halfjaar fors meer winst geboekt. De netto-winst steeg van €391 miljoen naar ruim €1 miljard, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het verzekeringsconcern profiteerde ook van kostenverlagingen, al stond de winst bij levensverzekeringsactiviteiten in Nederland onder druk door lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kiezen meer pensioenfondsen en bedrijven voor NN, dat nu een marktaandeel van 39% heeft. Een federale rechter heeft een rechtszaak afgewezen die was aangespannen door consumenten tegen de overname van Warner Bros. Door Paramount. Volgens de rechter hebben de eisers niet aangetoond dat ze economische schade zullen lijden door de fusie. De eisers krijgen wel een kans om een aanklacht te herzien en opnieuw in te dienen. Paramount en Warner Bros. Hebben afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden, mede door lopende rechtszaken. Een Amerikaanse rechter buigt zich in maart volgend jaar over zaken die de overname moeten tegenhouden. Subsidie op een elektrische leaseauto is een gerichte manier om huishoudens met lage inkomens structureel te beschermen tegen vervoersarmoede door stijgende brandstofprijzen. Dat stellen onderzoekers in economenblad ESB. Een brede accijnsverlaging noemen ze een kostbare maatregel die vooral hogere inkomens ten goede komt en €1,7 miljard per jaar kost. Voor ongeveer €1,1 miljard kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens die veel gebruik maken van de auto een elektrische leaseauto krijgen, uitgaande van een subsidie van €7.000 per voertuig. Siemens heeft de winstverwachting voor dit jaar voor de tweede keer verhoogd na sterke kwartaalcijfers. Het Duitse industrieconcern profiteert van forse investeringen in datacenters voor kunstmatige intelligentie. De netto-winst steeg met 15% tot 2,6 miljard euro. De omzet nam toe met 8% tot 20,8 miljard euro. De orderontvangst bereikte een recordbedrag van bijna 28 miljard euro. Nederlandse huishoudens hebben in juni 1,7% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Ze kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en horeca. Aan motorbrandstoffen werd juist minder besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de omstandigheden voor consumptie in juli minder ongunstig waren dan in juni, onder meer door stijgende beurskoersen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hom Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: D
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon, al neemt in het noorden de bewolking toe en kunnen daar later enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, later noordwesten. Vanavond in het noorden nog kans op een enkele bui, verder droog met opklaringen. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noorden nog kans op een bui. Elders blijft het droog met flink wat zon en temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en twee Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024. Waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venraai blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïnse drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen. Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen... ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk, vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Duitse industrieconcern Siemens heeft de winstverwachting voor dit jaar voor de tweede keer verhoogd, na sterke kwartaalcijfers. Het bedrijf profiteert van forse investeringen in datacenters die rekenkracht leveren voor kunstmatige intelligentie. De netto-winst steeg met 15% tot 2,6 miljard euro. De omzet nam toe met 8% tot 20,8 miljard euro. De orderontvangst steeg met een recordbedrag van 27,9 miljard euro, vooral door een groei van 42% bij de divisie die apparatuur voor datacenters maakt. Siemens is met een marktwaarde van 224 miljard euro het meest waardevolle bedrijf van Duitsland. Subsidie op een elektrische leaseauto is een gerichte manier om huishoudens met lage inkomens structureel te beschermen tegen vervoersarmoede door stijgende brandstofprijzen. Dat stellen onderzoekers in economenblad ESB. Een brede accijnsverlaging kost 1,7 miljard euro per jaar en komt vooral ten gunste van hogere inkomens. Voor ongeveer 1,1 miljard euro kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens die veel gebruik maken van de auto een elektrische leaseauto krijgen. De onderzoekers gaan uit van een subsidie van 7.000 euro per voertuig. Een federale rechter heeft een rechtszaak afgewezen die was aangespannen door consumenten tegen de overname van Warner Bros. Door Paramount. Volgens de rechter hebben de eisers niet aangetoond dat ze economische schade zullen lijden door de fusie. De eisers krijgen wel een kans om een aanklacht te herzien en opnieuw in te dienen. Paramount en Warner Bros. Hebben afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden, mede door lopende rechtszaken. Een Amerikaanse rechter buigt zich in maart volgend jaar over zaken die de overname moeten tegenhouden. NN Group heeft in het eerste halfjaar fors meer winst geboekt. De netto-winst steeg van 391 miljoen euro naar ruim 1 miljard euro. Mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het verzekeringsconcern profiteerde ook van kostenverlagingen, al stond de winst bij levensverzekeringsactiviteiten in Nederland onder druk door lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kiezen meer pensioenfondsen en bedrijven voor NN, dat nu een marktaandeel van 39% heeft. SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd na een sterk eerste halfjaar. De Nederlandse maritieme dienstverlener zag de omzet verdubbelen tot 4,9 miljard dollar. Vooral door de verkoop van een groot drijvend platform aan ExxonMobil voor ruim 2,3 miljard dollar in februari. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten steeg met 92% tot 1,3 miljard dollar. Topman Euvin Tange spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende productie- en opslagschepen. Nederlandse huishoudens hebben in juni 1,7% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Ze kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's en elektrische apparaten. Ook gaven ze meer uit aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en horeca. Aan motorbrandstoffen werd juist minder besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de omstandigheden voor consumptie in juli minder ongunstig waren dan in juni, onder meer door stijgende beurskoersen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsla was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden
2: en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Thelon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Thelon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijkt het vrijwel overal droog. Vanmiddag krijgen we flinke perioden met zon, al neemt de bewolking in het noorden toe. Later vanmiddag kunnen er in het noordelijk kustgebied enkele buien vallen, maar in de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen, in kustgebieden vrij krachtig tot krachtig. Vanavond is er in het noorden nog kans op een enkele bui, verder blijft het droog met opklaringen.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. In Venray blijft de noodverordening vanwege de brand in natuurgebied Boshuizenbergen tot zeker donderdagochtend 10 uur van kracht. Het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Campinggasten en aanwonenden van camping De Oude Barrière, die maandag werd ontruimd, mogen inmiddels fasegewijs terugkeren. Donderdag wordt bekeken of het afsluitingsgebied kan worden verkleind. De veiligheidsregio gaat langzaam terug naar een normale situatie, hoewel het vuur nog niet uit is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïense drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïense aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist of had moeten weten dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen.

0: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
1: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Onderzoekers stellen in economenblad ESB dat subsidie op elektrische leaseauto's een gerichte manier is om huishoudens met lage inkomens te beschermen tegen vervoersarmoede door stijgende brandstofprijzen. Een accijnskorting uit 2022 kost €1,7 miljard per jaar en komt vooral ten gunste van hogere inkomens, schrijven Peter Mulder, Rens van Tilburg en Reinier Sterkenburg. Voor ongeveer €1,1 miljard kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens een elektrische leaseauto krijgen, met een subsidie van €7.000 per voertuig. De laagste inkomens geven gemiddeld 2 keer zoveel van hun inkomen uit aan brandstof en zijn het kwetsbaarst voor hoge brandstofprijzen. Het kabinet overweegt de invoering van een dergelijke regeling, naar het voorbeeld van Frankrijk, dat in 2024 als eerste Europese land een nationale social leasing regeling invoerde. Vakbond CNV bereidt samen met FNV in september meerdere nieuwe acties voor tegen de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. CNV-leden bij vervoersbedrijven GVB in Amsterdam en RET in Rotterdam krijgen donderdag een oproep om mee te doen aan de landelijke staking op 9 september. Havenmedewerkers kregen eerder deze week al een oproep van CNV om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen. De bonden eisen dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging van €6,5 miljard op de sociale zekerheid per direct intrekt.
4: SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim $2,3 miljard. De omzet steeg met 112% tot $4,9 miljard. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot $1,3 miljard. Topman Euvin Tange spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert.
1: Het Duitse industrieconcern Siemens heeft de winstverwachting voor dit jaar voor de tweede keer verhoogd, na sterke kwartaalcijfers. Het bedrijf profiteert van forse investeringen in datacenters, die rekenkracht leveren voor kunstmatige intelligentie. De netto-winst steeg met 15% tot 2,6 miljard euro. De omzet nam toe met 8% tot 20,8 miljard euro. De orderontvangst steeg met een recordbedrag van 27,9 miljard euro, vooral door een groei van 42% bij de divisie die apparatuur voor datacenters maakt. Siemens is met een marktwaarde van 224 miljard euro het meest waardevolle bedrijf van Duitsland.
5: NN Group heeft in het eerste halfjaar fors meer winst geboekt. De netto-winst steeg van 391 miljoen euro naar ruim 1 miljard euro, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het verzekeringsconcern profiteerde ook van kostenverlagingen, al stond de winst bij levensverzekeringsactiviteiten in Nederland onder druk door lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kiezen meer pensioenfondsen en bedrijven voor NN, dat nu een marktaandeel van 39% heeft.
1: Een federale rechter heeft een rechtszaak afgewezen die was aangespannen door consumenten tegen de overname van Warner Bros. Door Paramount. Volgens de rechter hebben de eisers niet aangetoond dat ze economische schade zullen lijden door de fusie. De eisers krijgen wel een kans om hun aanklacht te herzien en opnieuw in te dienen. Paramount en Warner Bros. Hebben afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden, mede door lopende rechtszaken. Een Amerikaanse rechter buigt zich in maart volgend jaar over zaken die de overname moeten tegenhouden.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs twee keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden komen enkele buien voor. De wind is boven land zwak tot matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag volgen er flinke perioden met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen er in het noordelijk kustgebied enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Komende nacht enkele lichte buien in het noordwesten, elders droog. Morgen zijn er flinke perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis.
14: De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
15: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
16: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
17: De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij.
18: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïnse drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen.
23: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil.
24: Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen.
25: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran.
26: Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
0: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot

0: minuten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Vakbond CNV bereidt samen met FNV in september meerdere nieuwe acties voor tegen de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. CNV-leden bij vervoersbedrijven GVB in Amsterdam en RET in Rotterdam krijgen donderdag een oproep om mee te doen aan de landelijke staking op 9 september. Havenmedewerkers kregen eerder deze week al een oproep van CNV om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen. De bonden eisen dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim 2,3 miljard dollar. De omzet steeg met 112% tot 4,9 miljard dollar. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot 1,3 miljard dollar. Topman Øyvind Tangen spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert. Onderzoekers stellen in economenblad ESB dat subsidie op elektrische leaseauto's een gerichte manier is om huishoudens met lage inkomens te beschermen tegen vervoersarmoede door stijgende brandstofprijzen. Een accijnskorting uit 2022 kost 1,7 miljard euro per jaar en komt vooral ten gunste van hogere inkomens, schrijven Peter Mulder, Rens van Tilburg en Reinier Sterkenburg. Voor ongeveer 1,1 miljard euro kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens een elektrische leaseauto krijgen, met een subsidie van 7.000 euro per voertuig. De laagste inkomens geven gemiddeld 2 keer zoveel van hun inkomen uit aan brandstof en zijn het kwetsbaarst voor hoge brandstofprijzen. Het kabinet overweegt de invoering van een dergelijke regeling, naar het voorbeeld van Frankrijk, dat in 2024 als eerste Europese land een nationale social leasing-regeling invoerde. Het Duitse industrieconcern Siemens heeft de winstverwachting voor dit jaar voor de 2e keer verhoogd, na sterke kwartaalcijfers. Het bedrijf profiteert van forse investeringen in datacenters, die rekenkracht leveren voor kunstmatige intelligentie. De netto-winst steeg met 15% tot 2,6 miljard euro. De omzet nam toe met 8% tot 20,8 miljard euro. De orderontvangst steeg met een recordbedrag van 27,9 miljard euro, vooral door een groei van 42% bij de divisie die apparatuur voor datacenters maakt. Siemens is met een marktwaarde van 224 miljard euro het meest waardevolle bedrijf van Duitsland. NN Group heeft in het eerste halfjaar fors meer winst geboekt. De netto-winst steeg van 391 miljoen euro naar ruim 1 miljard euro, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Het verzekeringsconcern profiteerde ook van kostenverlagingen, al stond de winst bij levensverzekeringsactiviteiten in Nederland onder druk door lagere beleggingsresultaten. Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kiezen meer pensioenfondsen en bedrijven voor NN, dat nu een marktaandeel van 39% heeft. Een federale rechter heeft een rechtszaak afgewezen die was aangespannen door consumenten tegen de overname van Warner Bros. Door Paramount. Volgens de rechter hebben de eisers niet aangetoond dat ze economische schade zullen lijden door de fusie. De eisers krijgen wel een kans om een aanklacht te herzien en opnieuw in te dienen. Paramount en Warner Bros. Hebben afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden, mede door lopende rechtszaken. Een Amerikaanse rechter buigt zich in maart volgend jaar over zaken die de overname moeten tegenhouden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft Matthias Gijsla aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Duitser volgt...

0: volgt Eddie Howe op, die vorige week vertrok. Gijsle was eerder succesvol bij Red Bull Salzburg en Al Ahly uit Saoedi-Arabië, waar hij met beide clubs 2 keer de landstitel won. Zowel Al Ahly als Newcastle is eigendom van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. Howe was 5 jaar trainer van Newcastle en won in 2025 de League Cup, de eerste prijs van de club in 70 jaar. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Ook Tallon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kunnen enkele buien vallen. De wind is zwak tot matig, maar langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag volgen flinke perioden met zon. In het noordelijk kustgebied kunnen later op de middag enkele buien voorkomen. De rest van het land blijft droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot lokaal 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig, in het noorden vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. De wind neemt later iets af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. De politie heeft vanavond in Apeldoorn een demonstratie met trekkers begeleid. Meer dan 100 trekkers reden in een kolonne over onder meer de A50 en de A1. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Woordvoerder William Schoonhoven van de Boerenactie zegt dat de actie rustig verliep en dat automobilisten op de snelweg mogelijk een kwartiertje vertraging hadden. Volgens de Stentor was de actie rond 11:15 voorbij. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben op de eerste dag van het sproeienverbod met oppervlaktewater geen overtreders aangetroffen. Het waterschap nam de maatregel vanwege de aanhoudende droogte en sloot ook alle sluizen in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam voor de beroeps- en recreatievaart. Het gebied van Delfland heeft met 315 mm momenteel het grootste neerslagtekort van Nederland. Tuinbouwbedrijven vroegen tevergeefs om een uitzondering. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan te maken krijgen met verschillende sancties, zoals het uitzetten van de pomp, een last onder dwangsom of een procesverbaal. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïense drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïense aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen. Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen... ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel. Maritieme dienstverlener SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. Ook de totale orderportefeuille liep verder op. Het aandeel werd bijna 7% hoger gezet. De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig in afwachting van ontwikkelingen rond de heropening van de Straat van Hormuz. Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit beschikbaar is. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Een deel van het vervoer in de sector vindt plaats via de binnenvaart, naast vervoer via pijpleidingen, de weg en het spoor. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel van het transport overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Zo is er niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar en kosten de alternatieven meer. Vakbond CNV bereidt samen met FNV in september meerdere nieuwe acties voor tegen de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. CNV-leden bij vervoersbedrijven GVB in Amsterdam en RET in Rotterdam krijgen donderdag een oproep om mee te doen aan de landelijke staking op 9 september. Havenmedewerkers kregen eerder deze week al een oproep van CNV om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen. De bonden eisen dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt. SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim 2,3 miljard dollar. De omzet steeg met 112% tot 4,9 miljard dollar. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot 1,3 miljard dollar. Topman Øyvind Tangen spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert. Onderzoekers stellen in economenblad ESB dat subsidie op elektrische leaseauto's een gerichte manier is om huishoudens met lage inkomens te beschermen tegen vervoersarmoede door stijgende brandstofprijzen. Een accijnskorting uit 2022 kost 1,7 miljard euro per jaar en komt vooral ten gunste van hogere inkomens, schrijven Peter Mulder, Rens van Tilburg en Reinier Sterkenburg. Voor ongeveer 1,1 miljard euro kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens een elektrische leaseauto krijgen, met een subsidie van 7.000 euro per voertuig. De laagste inkomens geven gemiddeld 2 keer zoveel van hun inkomen uit aan brandstof en zijn het kwetsbaarst voor hoge brandstofprijzen. Het kabinet overweegt de invoering van een dergelijke regeling, naar het voorbeeld van Frankrijk, dat in 2024 als eerste Europese land een nationale social leasing regeling invoerde.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. Van de Zandschulp versloeg de kampioen van 2021 in twee sets, 6-3 en 7-6. Medvedev maakte 40 ongedwongen fouten en liep daardoor zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. Ook Talon Griekspoor boekte een stunt door de als eerste geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen. Griekspoor won na een verloren eerste set met 6-7, 6-2 en 6-4. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde twee keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023, in de eerste weken na de komst van Messi. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend lekker zonnig en vrijwel overal droog. Alleen in het noorden vallen er enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied later krachtig. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noordelijk kustgebied later kans op een bui, verder droog. Het wordt 19 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten, in het Waddengebied mogelijk krachtig. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. De wind neemt later wat af. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders flink wat zon. Maximaal 20 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
7: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaelis en schrijver Gerard Reven.
8: Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis.
9: De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10:00 een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïnse drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Galil. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen. Fatemeh Passandideh en Atefeh Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen.
5: Vijf andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
11: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte.
14: Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen, als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP.
15: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding zou Rheinmetall het hoofdaannemerschap overnemen. In juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld.
16: OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel.
17: SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim $2,3 miljard.
18: De omzet steeg met 112% tot $4,9 miljard. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot $1,3 miljard. Topman Euvin Tange spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert.
19: Onderzoekers stellen in economenblad ESB dat subsidie op elektrische leaseauto's een gerichte manier is om huishoudens met lage inkomens te beschermen tegen vervoersarmoede door stijgende brandstofprijzen. Een accijnskorting uit 2022 kost €1,7 miljard per jaar en komt vooral ten gunste van hogere inkomens, schrijven Peter Mulder, Rens van Tilburg en Reinier Sterkenburg. Voor ongeveer €1,1 miljard kunnen 160.000 huishoudens met lage inkomens een elektrische leaseauto krijgen, met een subsidie van €7.000 per voertuig. De laagste inkomens geven gemiddeld 2 keer zoveel van hun inkomen uit aan brandstof en zijn het kwetsbaarst voor hoge brandstofprijzen. Het kabinet overweegt de invoering van een dergelijke regeling, naar het voorbeeld van Frankrijk, dat in 2024 als eerste Europese land een nationale social leasing regeling invoerde.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die 3 landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de 3e ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de 2e set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden komen enkele buien voor. Vanmiddag wordt het 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. En later op de middag kunnen daar enkele buien vallen. De wind waait matig uit het westen, later noordwestelijk, en is aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 26 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
24: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaelis en schrijver Gerard Reven.
25: Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis.
26: De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
27: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
28: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de Duitse grens is sinds september vorig jaar met 250% gestegen, schrijft de Telegraaf. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. De toename hangt samen met de invoering van de Duitse grenscontroles op 1 september 2024, waardoor dagelijks files ontstaan op Nederlandse bodem. Op de A12 waren vorig jaar 82 ongelukken, tegen 22 in 2023. Op de A1 waren dat er 42, tegen 8 in 2023. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk en heeft de kwestie aangekaart bij Duitsland, maar dat wil van geen wijken weten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïense drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen.
1: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil.
2: Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen.
3: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
5: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde.
7: De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim 18 miljard dollar per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte.
11: Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP.
12: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding zou Rheinmetall het hoofdaannemerschap overnemen. In juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld.
13: OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel.
14: SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim 2,3 miljard dollar. De omzet steeg met 112% tot 4,9 miljard dollar. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot 1,3 miljard dollar. Topman Øyvind Tange spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert.
15: Vakbond CNV bereidt samen met FNV in september meerdere nieuwe acties voor tegen de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. CNV-leden bij vervoersbedrijven GVB in Amsterdam en RET in Rotterdam krijgen donderdag een oproep om mee te doen aan de landelijke staking op 9 september. Havenmedewerkers kregen eerder deze week al een oproep van CNV om op vrijdag 4 september het werk neer te leggen. De bonden eisen dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid per direct intrekt.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden, en dat dit van

0: dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023, in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. In het noorden kunnen enkele buien voorkomen. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. Later neemt de bewolking in het noorden toe en kunnen daar enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke richtingen, later noordwestelijk, en is matig tot vrij krachtig. Vanavond in het noorden nog kans op een enkele bui, verder droog met opklaringen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond, maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 keer beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt, op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in

0: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaëlis en schrijver Gerard Reven. Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïnse drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Galil. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen. Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten en van de opbrengsten van 2 nieuwe spellen voor de Switch 2. De kosten van Nintendo daalden met ongeveer €260 miljoen, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Trump ongeldig had verklaard. De netto-winst kwam uit op ruim €800 miljoen, 50% meer dan vorig jaar. De omzet daalde met bijna 10% tot ¥517,8 miljard. SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte. Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. 3/4 van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding zou Rheinmetall het hoofdaannemerschap overnemen. In juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld. OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel. SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim $2,3 miljard. De omzet steeg met 112% tot $4,9 miljard. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot $1,3 miljard. Topman Euvin Tange spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Premier Mark Carney van Canada heeft geen vertrouwen meer in Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De positie van de Zwitserse Italiaan staat onder druk nadat hij een plan presenteerde om commerciële rechten van het WK voetbal gedeeltelijk te verkopen aan investeerders. Dat plan is inmiddels teruggetrokken. Carney zegt dat goed bestuur inhoudt dat je iets van betekenis niet openbaar maakt aan je naaste adviseurs, je operationeel directeur of je medebestuursleden en dat dit fataal is. Canada was met de Verenigde Staten en Mexico mede-organisator van het afgelopen WK voetbal en is het eerste van die drie landen dat zich kritisch uitlaat over de FIFA-voorzitter. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kunnen enkele buien voorkomen. De wind waait uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag volgen flinke zonnige perioden. Later neemt de bewolking in het noorden toe met kans op een enkele bui aan de kust. Elders blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot lokaal 25 graden in Limburg. De wind draait naar het noordwesten en kan in het Waddengebied krachtig worden. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. De wind neemt later iets af.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond, maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 keer beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
8: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaelis en schrijver Gerard Reve.
0: Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis.
9: De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizerbergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
0: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venraai is in de vroege ochtend van donderdag volledig hervat. Het verkeer lag een paar dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Arriva zette bussen in tussen beide plaatsen. Sinds woensdagmiddag heeft de brandweer de brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen reden al geen treinen door werkzaamheden. Daar worden nog steeds bussen ingezet.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïnse drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen.
0: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Twee Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. Vier anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker één dode is gevallen. Fateme Pasandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten en van de opbrengsten van twee nieuwe spellen voor de Switch 2. De kosten van Nintendo daalden met ongeveer 260 miljoen euro, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Trump ongeldig had verklaard. De netto-winst kwam uit op ruim 800 miljoen euro, 50% meer dan vorig jaar. De omzet daalde met bijna 10% tot 517,8 miljard yen. SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte. Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding zou Rheinmetall het hoofdaannemerschap overnemen. In juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld. OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel. SBM Offshore heeft de verwachtingen voor het hele jaar verhoogd, na een eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De Nederlandse maritieme dienstverlener profiteerde onder meer van de verkoop van een groot drijvend platform aan olieproducent ExxonMobil voor ruim 2,3 miljard dollar. De omzet steeg met 112% tot 4,9 miljard dollar. De winst uit lopende bedrijfsactiviteiten nam met 92% toe tot 1,3 miljard dollar. Topman Øyvind Tangen spreekt van sterke prestaties en ziet een toenemende vraag naar grotere en complexere drijvende platforms. SBM Offshore heeft momenteel 3 projecten in aanbouw, waarvan het eerste naar verwachting in 2027 de eerste olie levert. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden komen enkele buien voor. De wind waait uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied later krachtig. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen er in het noordelijk kustgebied enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. De wind neemt later iets af.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening die de gemeente Venraai heeft ingesteld duurt langer dan eerder gedacht. Aanvankelijk zou de verordening tot minimaal 10 uur donderdagochtend gelden. Maar de gemeente geeft nu geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt voor publiek. Het getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en moet publiek aanwijzingen van handhavers, politie en brandweer opvolgen. In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond,
9: maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 maal beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden. Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaëlis en schrijver Gerard Reve. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt, op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden. 2 Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd bij natuurgebied Boshuizer Bergen in Limburg, waar deze week een grote natuurbrand woedde. De brand is onder controle, maar het gebied wordt nog nauwlettend gevolgd. Er geldt tot zeker donderdag 10 uur 's ochtends een noodverordening, waardoor de omgeving is afgesloten. De brand brak maandag uit en werd bestreden met hulp van brandweerlieden uit het hele land en 2 Chinook-helikopters van Defensie. Hoe de brand is ontstaan is onbekend en de kans is groot dat de oorzaak niet meer te achterhalen is.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat het in de nacht 605 Oekraïense drones heeft neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïnse aanvallen. Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten en zegt zich te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Galil. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum.
13: Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen.
14: Fateme Passandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op 1 na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
15: De nieuwe klasse oorlogsschepen die president Trump wil bouwen voor de Amerikaanse marine gaat minstens 50% meer kosten dan eerder gedacht. Dat staat in een overheidsrapport dat woensdag is gepubliceerd. De hele vloot kost naar schatting $275 miljard. Het eerste schip, de USS Defiant, wordt $23,4 miljard, ruim 8 miljard meer dan de marine aanvankelijk meldde. De 14 andere schepen stijgen in prijs van ruim 10 naar ruim $18 miljard per stuk. Vooral door Trumps beslissing om de schepen een nucleaire aandrijving te geven.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. De autoriteit Consument en Markt heeft bedrijven aangesproken die zo'n prijswijzigingsbeding wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Die leveranciers hebben het beding inmiddels geschrapt. De ACM benadrukt dat een vast contract mensen zekerheid moet bieden over de prijs gedurende de hele looptijd. Vanaf 1 januari volgend jaar gaat naar verwachting een bijmengverplichting voor groen gas in. En per 1 januari 2028 treedt het Europese systeem voor emissiehandel ETS2 in werking.
19: Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten en van de opbrengsten van 2 nieuwe spellen voor de Switch 2. De kosten van Nintendo daalden met ongeveer €260 miljoen, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Trump ongeldig had verklaard. De netto-winst kwam uit op ruim €800 miljoen, 50% meer dan vorig jaar. De omzet daalde met bijna 10% tot ¥517,8 miljard.
20: SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte.
21: Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden.
1: Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP.
3: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval. Maar na grote vertraging en kostenoverschrijding zou Rheinmetall het hoofdaannemerschap overnemen. In juni werd bekend dat de bouw helemaal is geschrapt en de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS heeft besteld.
22: OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn.
26: Telon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties.
27: Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023, in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz.
26: Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kunnen enkele buien vallen. De wind waait uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied later krachtig. Vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. In het noorden neemt de bewolking toe, met later in de middag kans op een bui aan de noordelijke kust. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Later in de nacht kans op lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. De wind neemt overal iets af.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein bij Rotterdam gaat dit weekend dicht voor groot onderhoud. De afsluiting begint vrijdagavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Rotterdam over de A15, A4 en A20. Het werk aan het asfalt duurt tot oktober. In het weekend van 2 tot 5 oktober volgt nog een afsluiting.
8: Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening die de gemeente Venraai heeft ingesteld duurt langer dan eerder gedacht. Aanvankelijk zou de verordening tot minimaal 10 uur donderdagochtend gelden. Maar de gemeente geeft nu geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt voor publiek. Het getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en moet publiek aanwijzingen van handhavers, politie en brandweer opvolgen.
10: In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond, maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 keer beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden.
11: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
12: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaelis en schrijver Gerard Reve.
28: Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig.

0: De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran. Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Khalil. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen. Fatemeh Pasandideh en Atefeh Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op 1 na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen... ongeveer €209 miljoen extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.

0: Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consumentenmarkt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen. De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of BTW worden aangepast. Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten en van de opbrengsten van twee nieuwe spellen voor de Switch 2. De kosten van Nintendo daalden met ongeveer 260 miljoen euro, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Trump ongeldig had verklaard. De netto-winst kwam uit op ruim 800 miljoen euro, 50% meer dan vorig jaar. De omzet daalde met bijna 10% tot 517,8 miljard yen. SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag, met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte. Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP. OpenAI heeft de rechter gevraagd de rechtszaak die Apple tegen het bedrijf aanspande te seponeren. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens, maar OpenAI noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens Apple voerde OpenAI een gecoördineerde campagne om vertrouwelijke informatie te verkrijgen en heeft het bedrijf inmiddels 400 voormalige Apple-medewerkers in dienst. Onder hen is een voormalige topbestuurder die nu verantwoordelijk is voor hardwareontwikkeling bij OpenAI. In de AI-tech-sector is al langer een concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven om getalenteerd personeel. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat werd woensdag duidelijk na een spoedvergadering van de bond nabij de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Infantino kreeg de volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthias Grafström, ondanks de ophef over een geschrapt investeringsplan voor het WK. Dat plan voorzag in een nieuw bedrijf dat commerciële rechten zou beheren, met aandelen voor private investeerders. De Europese voetbalbond UEFA en andere bonden wezen het plan af en zeggen het vertrouwen in Infantino verloren te zijn. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden vallen enkele buien. Vanmiddag krijgen we flinke perioden met zon, al neemt de bewolking in het noorden toe, met later in de middag kans op een enkele bui aan de noordkust. De rest van het land blijft droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en lokaal 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, later noordwesten. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen, mogelijk nog een enkele bui in het noorden. Morgen afwisselend zon en wolken, met in het noorden en oosten nog kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 20 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein bij Rotterdam gaat dit weekend dicht voor groot onderhoud. De afsluiting begint vrijdagavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Rotterdam over de A15, A4 en A20. Het werk aan het asfalt duurt tot oktober. In het weekend van 2 tot 5 oktober volgt nog een afsluiting. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening die de gemeente Venraai heeft ingesteld duurt langer dan eerder gedacht. Aanvankelijk zou de verordening tot minimaal 10 uur donderdagochtend gelden. Maar de gemeente geeft nu geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt voor publiek. Het getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en moet publiek aanwijzingen van handhavers, politie en brandweer opvolgen. In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond, maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 keer beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt, op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
6: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaëlis en schrijver Gerard Reve. Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran. Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten.
7: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Khalil. 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen.
8: Fateme Pasandideh en Atefe Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De twee werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot 3.973, waaronder 18.001 doden. Dat blijkt uit overheidsgegevens. De uitbraak is de op één na grootste ooit ter wereld. Alleen de epidemie in West-Afrika tussen 2014 en 2016 was groter. De Amerikaanse regering trekt nog eens $242 miljoen, ongeveer €209 miljoen, extra uit voor humanitaire hulp en de bestrijding van de epidemie.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
10: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
11: Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen. De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of BTW worden aangepast.
12: Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten en van de opbrengsten van 2 nieuwe spellen voor de Switch 2. De kosten van Nintendo daalden met ongeveer €260 miljoen, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Trump ongeldig had verklaard. De netto-winst kwam uit op ruim €800 miljoen, 50% meer dan vorig jaar. De omzet daalde met bijna 10% tot 517,8 miljard yen.
13: SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van ruim 7%. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin de omzet verdubbelde. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger, op 1111,62 punten. Ook NN Group steeg 2,6% na flink meer winst in de eerste jaarhelft, mede door de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag,
14: met de Kospi in Seoul die 4,6% zakte.
15: Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Thelon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg.
18: De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties.
19: Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi.
20: Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis.
21: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour.
22: De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden komen enkele buien voor. Vanmiddag volgen flinke perioden met zon. Al neemt de bewolking in het noorden toe met later kans op een enkele bui aan de kust. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, boven land matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen in het noorden wat bewolking, elders genoeg zon en droog weer met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening, die eerder tot minimaal 10 uur donderdagochtend zou gelden, is verlengd. De gemeente Venraai geeft nog geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt. Het getroffen gebied is rond 11 uur overgedragen aan het Limburgs landschap, maar de brandweer blijft aanwezig voor ondersteuning. Er hangen nog rookdampen, er zijn warme plekken en er is gevaar door vallende takken en onstabiele grond. De A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein bij Rotterdam gaat dit weekend dicht voor groot onderhoud. De afsluiting begint vrijdagavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Rotterdam over de A15, A4 en A20. Het werk aan het asfalt duurt tot oktober. In het weekend van 2 tot 5 oktober volgt nog een afsluiting.
1: In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond, maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 keer beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden.
2: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
3: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaelis en schrijver Gerard Reve.
4: Twee Nederlanders zijn woensdag zwaargewond geraakt bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Een 24-jarige wandelaar gleed uit op een rotsachtige berghelling bij Hallstatt en rolde ongeveer 50 meter naar beneden. Een naderende onweersbui vertraagde de reddingsoperatie, maar uiteindelijk bracht een traumahelikopter hem naar het ziekenhuis. In Tirol kwam een 68-jarige Nederlander in een beekbedding terecht en raakte gewond. Na ongeveer 4 uur zoeken vond een hulphelikopter hem en bracht hem naar het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: Noord-Korea heeft donderdag minstens 1 ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong,
2: de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea.
8: Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran.
2: Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten.
9: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Galil.
10: 2 Israëlische militairen zijn gedood in zuidelijk Libanon. 4 anderen raakten ernstig gewond bij hetzelfde incident. De militairen kwamen om bij een explosie in het Libanese plaatsje Maydal Zoum. Sindsdien heeft het leger een reeks aanvallen uitgevoerd in zuidelijk Libanon, waarbij zeker 1 dode is gevallen.
11: Fatemeh Pasandideh en Atefeh Ramezanisadeh, voormalige speelsters van het Iraanse nationale vrouwenvoetbalelftal, zijn na 5 maanden Australisch staatsburger geworden. De 2 werden woensdag ingeburgerd tijdens een ceremonie in Brisbane, meldt The Australian. Ze vroegen in maart asiel aan tijdens de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. De voetbalsters vreesden bij terugkeer naar Iran te worden vervolgd, omdat ze tijdens een wedstrijd weigerden het volkslied te zingen. 5 andere Iraanse speelsters, die ook asiel aanvroegen, trokken hun aanvraag later in en keerden terug naar Iran.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
27: Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op heropening van de Straat van Hormuz. Iran bereikte woensdag overeenstemming met Oman over vaarroutes door die belangrijke olietransportroute. Een liter euro 95 kost nu €2.575. Diesel €2.593.
28: Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
15: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
16: Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consumentenmarkt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen. De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of btw worden aangepast.
17: Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de Verenigde Staten en van de opbrengsten van 2 nieuwe spellen voor de Switch 2. De kosten van Nintendo daalden met ongeveer 260 miljoen euro, nadat het Amerikaanse Hoge Rechtshof een groot deel van de wereldwijde importheffingen van president Trump ongeldig had verklaard. De netto-winst kwam uit op ruim 800 miljoen euro, 50% meer dan vorig jaar. De omzet daalde met bijna 10% tot 517,8 miljard yen.
18: Bedrijven in de chemische industrie moeten mogelijk in sommige gevallen de productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat laat de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten. 3/4 van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieve vervoersmodaliteiten, zoals weg- en spoorvervoer, kunnen een deel overnemen, maar kennen belangrijke beperkingen. Een paar dagen geleden werd bij Lobit de laagste waterstand van de Rijn in Nederland ooit gemeten, op 6,33 meter boven NAP.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Tellon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties.
21: Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi.
0: Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in twee sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en beloofde een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen er aan de noordelijke kust enkele buien vallen. Elders blijft het droog. Het wordt 19 graden bij de Wadden tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind komt uit westelijke richting en kan aan de kust vrij krachtig zijn. Vanavond nog een enkele bui in het noorden, verder droog met opklaringen. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden wat bewolking, verder veel zon met temperaturen tussen 20 en 26 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een woordvoerder zegt dat ook een niet aangemelde demonstratie moet worden gefaciliteerd, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie reed mee om de actie in de gaten te houden en de veiligheid te waarborgen.
25: Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening, die eerder tot minimaal 10 uur donderdagochtend zou gelden, is verlengd. De gemeente Venraai geeft nog geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt. Het getroffen gebied is rond 11 uur overgedragen aan het Limburgs landschap, maar de brandweer blijft aanwezig voor ondersteuning. Er hangen nog rookdampen, er zijn warme plekken en er is gevaar door vallende takken en onstabiele grond.
26: De A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein bij Rotterdam gaat dit weekend dicht voor groot onderhoud. De afsluiting begint vrijdagavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Rotterdam over de A15, A4 en A20. Het werk aan het asfalt duurt tot oktober. In het weekend van 2 tot 5 oktober volgt nog een afsluiting.
2: In Vlaardingen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden bij een kapperszaak in het centrum. Niemand raakte gewond, maar het pand aan het Liesveld liep veel schade op. Bij dezelfde zaak vond in mei ook al een explosie plaats. In december werd het bedrijf 2 keer beklad met witte verf. De politie onderzoekt het incident en heeft nog niemand aangehouden.
5: Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs en Emancipatie zegt dat de eenheid die de strijd voor gelijkheid al zo lang draagt, op de proef wordt gesteld. Ze sprak donderdag tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam ter ere van de World Pride. Thiele verwees naar de aanval op een Pride-viering in Berlijn. Ze benadrukte dat Nederland een trotse geschiedenis heeft op het gebied van LHBTIQ+ gelijkheid, maar dat de vooruitgang de laatste jaren is gestagneerd. Volgens Thiele komt vooruitgang tot stand wanneer mensen en gemeenschappen toezeggingen omzetten in daden.
6: Het Surinaamse postzegelmeisje Joosje Beer is op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Stentor. Ze stond in 1938 als 12-jarige model voor een postzegel. Joosje was nooit in Suriname geweest, maar haar vader kwam 6 jaar voor haar geboorte vanuit Paramaribo naar Amsterdam. Ze was in 1948 getuige bij het huwelijk van dichteres Hanny Michaëlis en schrijver Gerard Reve.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
10: Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. De 25-jarige Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond. Aanklagers zeggen dat hij handelde uit een religieus motief. De aanval was een van meerdere incidenten met buitenlandse verdachten in de aanloop naar de Duitse verkiezingen, waarbij de discussie over immigratie verder oplaaide.
11: Noord-Korea heeft donderdag minstens 1 ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea.
12: Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran.
29: Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïense drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op.
13: President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten.
14: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Khalil.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost donderdag €2,75. 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2,93 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Die belangrijke vaarroute voor olietransport werd sinds de Iran-oorlog eind februari veel minder gebruikt.
17: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. 3/4 van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen.
18: Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
19: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
20: Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen.
29: De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of BTW worden aangepast.
0: Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal bijna de helft meer winst behaald. Het Japanse gamebedrijf profiteerde van een teruggave van invoerrechten door de

0: bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Thelon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hom Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023, in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden neemt de bewolking toe en later op de middag kunnen er in het noordelijk kustgebied enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit het westen tot noordwesten, boven land matig, aan de noordkust vrij krachtig en in het Waddengebied mogelijk krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, elders zon. Meestal droog, met maxima tussen de 20 en 26 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats die op 28 juli...

0: die werd gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag, is op natuurlijke wijze overleden. Dat meldt de politie. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf en werden 3 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een woordvoerder. Het is nog onduidelijk wat de doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek betekent voor het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de recente doorstart, bevestigt de curator. De staalslakken liggen bovenop een metershoge bult en hadden een ondoordringbare korst moeten vormen over het afval van papierfabrieken. Regenwater sijpelt echter al jaren door de slakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen. Omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds de laag in 2019 werd aangebracht. Volgende week bestaat de kans op een officiële hittegolf, de tweede van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met donderdag mogelijk maxima tot 35 graden of hoger, meldt Buienradar. Komend weekend wordt het al zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Maandag en dinsdag zakt de temperatuur iets, maar daarna kan een nieuwe golf met warme lucht onze omgeving bereiken. Hoe ver de temperaturen dan doorschieten is nog niet helemaal duidelijk. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een woordvoerder zegt dat ook een niet aangemelde demonstratie moet worden gefaciliteerd, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie reed mee om de actie in de gaten te houden en de veiligheid te waarborgen. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening, die eerder tot minimaal 10 uur donderdagochtend zou gelden, is verlengd. De gemeente Venraai geeft nog geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt. Het getroffen gebied is rond 11 uur overgedragen aan het Limburgs landschap, maar de brandweer blijft aanwezig voor ondersteuning. Er hangen nog rookdampen, er zijn warme plekken en er is gevaar door vallende takken en onstabiele grond. De A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein bij Rotterdam gaat dit weekend dicht voor groot onderhoud. De afsluiting begint vrijdagavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Rotterdam over de A15, A4 en A20. Het werk aan het asfalt duurt tot oktober. In het weekend van 2 tot 5 oktober volgt nog een afsluiting. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. De 25-jarige Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond. Aanklagers zeggen dat hij handelde uit een religieus motief. De aanval was een van meerdere incidenten met buitenlandse verdachten in de aanloop naar de Duitse verkiezingen, waarbij de discussie over immigratie verder oplaaide. Noord-Korea heeft donderdag minstens één ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea. Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran. Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat twee olieraffinaderijen, twee militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost donderdag 2,75 euro. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar 2,59 euro per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Die zeestraat is een belangrijke route voor olietransport, maar sinds de Iran-oorlog eind februari zijn daar veel minder tankers doorheen gevaren. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS. Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen. De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of BTW worden aangepast. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Thelon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hong Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023, in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hoerkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het flink zonnig. In het noorden neemt de bewolking toe en later kunnen aan de noordkust enkele buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait uit westelijke tot noordwestelijke richting, matig boven land en vrij krachtig tot krachtig in het noorden. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten meer bewolking met kans op een bui, elders veel zon en droog. Middagtemperaturen van 20 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert. Maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project. Volgende week kan Nederland de tweede officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de bult en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, die op 28 juli werd gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag, is op natuurlijke wijze overleden. Dat meldt de politie. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf en werden 3 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een woordvoerder. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een woordvoerder zegt dat ook een niet aangemelde demonstratie moet worden gefaciliteerd, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie reed mee om de actie in de gaten te houden en de veiligheid te waarborgen.

0: Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening, die eerder tot minimaal 10 uur donderdagochtend zou gelden, is verlengd. De gemeente Venraai geeft nog geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt. Het getroffen gebied is rond 11 uur overgedragen aan het Limburgs landschap, maar de brandweer blijft aanwezig voor ondersteuning. Er hangen nog rookdampen, er zijn warme plekken en er is gevaar door vallende takken en onstabiele grond. De A16 tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein bij Rotterdam gaat dit weekend dicht voor groot onderhoud. De afsluiting begint vrijdagavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht vertragingen tot 1 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidkant van Rotterdam over de A15, A4 en A20. Het werk aan het asfalt duurt tot oktober. In het weekend van 2 tot 5 oktober volgt nog een afsluiting. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. De 25-jarige Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond. Aanklagers zeggen dat hij handelde uit een religieus motief. De aanval was een van meerdere incidenten met buitenlandse verdachten in de aanloop naar de Duitse verkiezingen, waarbij de discussie over immigratie verder oplaaide. Noord-Korea heeft donderdag minstens 1 ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea. Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran. Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïense drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten. Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De twee mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op twee mannen in de auto voor Khalil. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost donderdag 2,75 euro. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar 2,59 euro per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Die zeestraat is een belangrijke route voor olietransport, maar sinds de Iran-oorlog eind februari zijn daar veel minder tankers doorheen gevaren. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS. Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen. De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of BTW worden aangepast.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Thelon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Montreal. De 30-jarige Haarlemmer versloeg de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets. 6-7, 6-2, 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld en was dit jaar finalist op Wimbledon. In de eerste set ging het gelijk op, maar Griekspoor verloor de tiebreak. In de tweede set pakte de Nederlander een dubbele break en trok de stand gelijk, waarna hij in de beslissende set op zijn eerste matchpoint toesloeg. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan bij de Nationale Voetbalbond. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar de aanstelling van bondscoach Hom Myung-bo. De politie onderzoekt beschuldigingen van belemmering van de bedrijfsvoering bij het aannemen van Hong. De 57-jarige bondscoach stapte in juni op nadat Zuid-Korea werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zuid-Afrika. Hong verklaarde eind juli voor een parlementaire commissie dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de slechte prestaties. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis. 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon, maar in het noorden neemt de bewolking toe. Later op de middag kunnen er bij de noordelijke kust enkele buien vallen. Elders blijft het droog. Het wordt 19 graden in het Waddengebied tot lokaal 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten, in het Waddengebied mogelijk krachtig. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. Vannacht vooral in het noordwesten en rondom het IJsselmeer wat lichte buien. De temperatuur zakt naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten nog wat bewolking met kans op een bui, elders veel zon en droog met 20 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners. De natuurbrand bij natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray is opnieuw opgelaaid. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer direct meerdere eenheden heeft ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle. Maar gedurende de avond en nacht probeerde de brandweer de vlammen te doven en de grond te koelen. Treinvervoerder Arriva besloot donderdagochtend weer volgens volledige dienstregeling te rijden tussen Boksmeer en Venlo. Door de nieuwe brandhaard rijden er nu toch weer minder stoptreinen op het traject. De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project. Volgende week kan Nederland de tweede officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de bult en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, die op 28 juli werd gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev in Den Haag, is op natuurlijke wijze overleden. Dat meldt de politie. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf en werden 3 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een woordvoerder. Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum en Venray blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening, die eerder tot minimaal 10 uur donderdagochtend zou gelden, is verlengd. De gemeente Venray geeft nog geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt. Het getroffen gebied is rond 11 uur overgedragen aan het Limburgs landschap, maar de brandweer blijft aanwezig voor ondersteuning. Er hangen nog rookdampen. Er zijn warme plekken en er is gevaar door vallende takken en onstabiele grond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
9: Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. De 25-jarige Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond. Aanklagers zeggen dat hij handelde uit een religieus motief. De aanval was een van meerdere incidenten met buitenlandse verdachten in de aanloop naar de Duitse verkiezingen, waarbij de discussie over immigratie verder oplaaide.
0: Noord-Korea heeft donderdag minstens één ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea.
10: Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran.
9: Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïnse drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten.
10: Human Rights Watch en Amnesty International stellen dat de Israëlische luchtaanval, waarbij de Libanese journalist Amal Khalil omkwam, mogelijk een oorlogsmisdaad was. De 2 mensenrechtenorganisaties concluderen dat Israël wist, of had moeten weten, dat er journalisten aanwezig waren in het gebouw dat op 22 april werd aangevallen. Khalil en een collega hielden zich schuil in een gebouw nadat de auto voor hen was getroffen. En het Rode Kruis vroeg via de VN-missie UNIFIL om toestemming de journalisten weg te halen. Maar de Israëlische krijgsmacht ging daar niet op in. Bij een derde aanval werd het gebouw geraakt waarin de journalisten zich schuil hielden. En hulpverleners werden gehinderd door onder meer een flitsgranaat en beschietingen op de ambulance. De Israëlische krijgsmacht liet weten dat de aanval niet gericht was op journalisten, maar op 2 mannen in de auto voor Galil.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bet City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt.
9: Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost donderdag 2,75 euro. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar 2,59 euro per liter.
8: De daling volgde op lagere olieprijzen nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Die zeestraat is een belangrijke route voor olietransport, maar sinds de Iran-oorlog eind februari zijn daar veel minder tankers doorheen gevaren.
11: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
12: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
13: Energieleveranciers mogen de gasprijzen bij vaste contracten niet verhogen vanwege nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt. Uit onderzoek bleek dat sommige leveranciers voorwaarden hadden opgenomen waarmee ze de vaste prijs alsnog konden verhogen zodra deze regels ingaan. De ACM heeft de bedrijven aangesproken en de leveranciers hebben het prijswijzigingsbeding geschrapt. Energieleveranciers mogen de prijs voor de levering van gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen aanpassen. De leveringsprijzen mogen in beginsel alleen worden gewijzigd als de netbeheerkosten, energiebelasting of BTW worden aangepast.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als 4e geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar 3e in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour.
15: De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak.
3: De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en beloofde een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Groningen en Drenthe strijden nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartien van de internationale wielerbond UCI bekendgemaakt. Drie van de vijf kandidaten zijn afgevallen. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Vier van de volgende zes WK's zijn al aan Europese landen vergeven. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor één seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax drie keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden wat meer bewolking en af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder flink wat zon. Middagtemperatuur tussen 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Vendraai is opnieuw opgelaaid. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer direct meerdere eenheden heeft ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar gedurende de avond en nacht is geprobeerd de vlammen te doven en de grond te koelen, zodat het vuur niet opnieuw zou oplaaien. Arriva had vanochtend de treindienst tussen Boksmeer en Venlo hervat, maar door de nieuwe brandhaard rijden er nu weer minder stoptreinen.
19: De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners.
20: De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project.
1: Volgende week kan Nederland de tweede officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer

0: mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een woordvoerder.
1: Het natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum en Venraai blijft voorlopig afgesloten vanwege een grote natuurbrand. De noodverordening, die eerder tot minimaal 10 uur donderdagochtend zou gelden, is verlengd. De gemeente Venraai geeft nog geen indicatie wanneer het gebied weer toegankelijk wordt. Het getroffen gebied is rond 11 uur overgedragen aan het Limburgs landschap, maar de brandweer blijft aanwezig voor ondersteuning. Er hangen nog rookdampen. Er zijn warme plekken en er is gevaar door vallende takken en onstabiele grond.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar dochtertje van 2 omkwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De rechter stelt dat N. handelde uit een religieus motief en willekeurig mensen wilde doden als reactie op het optreden van westerse landen in onder meer Gaza en Afghanistan. De rechtbank spreekt van een bijzondere mate van schuld, waardoor de kans dat N. ooit vrijkomt aanzienlijk kleiner wordt. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. De munitie was kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd en waarschijnlijk bestemd voor verder transport. In de nacht van dinsdag op woensdag werd naast het vliegtuig een drone met een explosief gevonden. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de drone. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor transporten van de NAVO. De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
0: Noord-Korea heeft donderdag minstens 1 ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea. Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïense drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat 2 olieraffinaderijen, 2 militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten. Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Het bedrijf achter merken als Guinness, Smirnoff en Johnny Walker zag de omzet in het afgelopen boekjaar met 3% dalen tot ruim $19 miljard. Door problemen op de Amerikaanse en Aziatische markt. De netto-winst ging met bijna 23% omlaag tot bijna $2 miljard. Topman Dave Lewis richt zich op herstel in Noord-Amerika en voorspelt groei voor de distilleerder. In Europa presteert Diageo goed met Guinness bier, Smirnoff cocktails uit blik en Johnny Walker whisky. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter euro 95 kost donderdag €2,75. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2,59 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Die zeestraat is een belangrijke route voor olietransport, maar sinds de Iran-oorlog eind februari zijn daar veel minder tankers doorheen gevaren. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. 3/4 van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobit de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1.
4: Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023, in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in twee sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor één seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden aan de kust en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen, later noordwesten. In het Waddengebied kan het krachtig worden. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. Komende nacht hier en daar een lichte bui in het noordwesten, elders droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, verder veel zon. Het wordt 20 tot plaatselijk 26 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venray is opnieuw opgeleid. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde.
0: Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo. Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker 2 keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. De provincie Overijssel had hierom gevraagd om ondernemers die nu vrachtwagens moeten inzetten te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vanwege het systeem voor de heffing niet mogelijk is om in te spelen op actuele situaties. Een wetswijziging zou nodig zijn voor een aanpassing. Ook de kastjes in de vrachtwagens, die de tol registreren, kunnen niet op tijd worden aangepast. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners. Volgende week kan Nederland de 2e officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de beeld en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma. De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar dochtertje van 2 omkwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De rechter stelt dat N. handelde uit een religieus motief en willekeurig mensen wilde doden als reactie op het optreden van westerse landen in onder meer Gaza en Afghanistan. De rechtbank spreekt van een bijzondere mate van schuld, waardoor de kans dat N ooit vrijkomt aanzienlijk kleiner wordt. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. De munitie was kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd en waarschijnlijk bestemd voor verder transport. In de nacht van dinsdag op woensdag werd naast het vliegtuig een drone met een explosief gevonden. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de drone. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor transporten van de NAVO.
12: De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
13: Noord-Korea heeft donderdag minstens één ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea.
1: Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïense drones te hebben neergehaald in verschillende regio's en op de Krim. Een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries liep lichte schade op. President Zelensky meldt dat twee olieraffinaderijen, twee militaire patrouilleschepen en schepen van de Russische schaduwvloot zijn getroffen, op meer dan 1300 kilometer van de frontlijn. Oekraïne voert zijn aanvallen op om Rusland onder druk te zetten en richt zich daarbij op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Rusland voerde donderdag raketaanvallen uit op Oekraïne, waarbij zeker 7 mensen omkwamen en enkele tientallen gewond raakten.
14: Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts. Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijns in ons land.
16: Drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Het bedrijf achter merken als Guinness, Smirnoff en Johnny Walker zag de omzet in het afgelopen boekjaar met 3% dalen tot ruim $19 miljard door problemen op de Amerikaanse en Aziatische markt. De netto-winst ging met bijna 23% omlaag tot bijna $2 miljard. Topman Dave Lewis richt zich op herstel in Noord-Amerika en voorspelt groei voor de distilleerder. In Europa presteert Diageo goed met Guinness bier, Smirnoff cocktails uit blik en Johnny Walker whisky.
17: De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken.
18: Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt.
19: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen.
20: Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
21: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour.
24: De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
6: Vanmiddag flink wat zon, al is het in het noorden bewolkt met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het Waddengebied en 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen, later noordwest, en kan aan de noordkust vrij krachtig zijn. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. De wind neemt later wat af. Vannacht blijft het overwegend droog, met in het noordwesten enkele lichte buien. Minima tussen de 10 en 16 graden. Morgen opnieuw flinke zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venraai is opnieuw opgeleid. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo.
27: Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker twee keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023.
28: Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. De provincie Overijssel had hierom gevraagd om ondernemers die nu vrachtwagens moeten inzetten te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vanwege het systeem voor de heffing niet mogelijk is om in te spelen op actuele situaties. Een wetswijziging zou nodig zijn voor een aanpassing. Ook de kastjes in de vrachtwagens, die de tol registreren, kunnen niet op tijd worden aangepast.
29: De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners.
30: Volgende week kan Nederland de tweede officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de beeld en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma.
0: De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland, door gebrek aan eerste levensbehoeften, een stil Gaza wordt. Het sanctiebeleid is volgens de VN een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met dreiging en dwang. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering van Donald Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof.
0: Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar dochtertje van 2 omkwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De rechter stelt dat N. handelde uit een religieus motief en willekeurig mensen wilde doden als reactie op het optreden van westerse landen in onder meer Gaza en Afghanistan. De rechtbank spreekt van een bijzondere mate van schuld, waardoor de kans dat N. ooit vrijkomt aanzienlijk kleiner wordt.
30: Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. De munitie was kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd en waarschijnlijk bestemd voor verder transport. In de nacht van dinsdag op woensdag werd naast het vliegtuig een drone met een explosief gevonden. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de drone. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor transporten van de NAVO.
0: De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
30: Noord-Korea heeft donderdag minstens 1 ballistische korte afstandsraket afgevuurd richting de Japanse zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie meldde dat er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is en verklaarde kort daarna dat er geen gevaar meer is voor gebieden rond Japan. De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider, zei dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht. De Japanse defensieminister zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken vanwege een groeiende bedreiging door China, Rusland en Noord-Korea.
0: Iran moet stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden, zeggen VN-experts.
1: Sinds de protesten die in december begonnen, worden vooral Koerden en Baloochi steeds vaker willekeurig opgepakt, gemarteld of laten verdwijnen. De experts zien een toename van politiek gemotiveerde arrestaties, vaak op basis van brede beschuldigingen, zoals misdrijven tegen de nationale veiligheid. In 2026 zijn al 22 Koerden en 24 mensen van de Baloochi-minderheid geëxecuteerd. Ook in het buitenland worden minderheden gevolgd en bedreigd door Iran.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijnzen in ons land.
10: Drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Het bedrijf achter merken als Guinness, Smirnoff en Johnny Walker zag de omzet in het afgelopen boekjaar met 3% dalen tot ruim $19 miljard door problemen op de Amerikaanse en Aziatische markt. De netto-winst ging met bijna 23% omlaag tot bijna $2 miljard. Topman Dave Lewis richt zich op herstel in Noord-Amerika en voorspelt groei voor de distilleerder. In Europa presteert Diageo goed met Guinness bier, Smirnoff cocktails uit blik en Johnny Walker whisky.
11: De kansspelautoriteit heeft Totowinkel en BetCity aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Totowinkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt.
12: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen.
13: Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
14: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK.
2: De Argentijn scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis, 4-2. Messi maakte in de 11e minuut de 1-1 en vlak voor rust de 3-1. Hij speelde de hele wedstrijd mee en werd met 14 treffers topscorer aller tijden van het toernooi. Inter Miami won de Leagues Cup in 2023 in de eerste weken na de komst van Messi. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en beloofde een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten 1/2 uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink, maar in het noorden is er meer bewolking met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 19 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen, later noordwestelijk, en kan aan de noordkust vrij krachtig zijn. Vanavond valt er in het noorden misschien nog een enkele bui, verder droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Het koelt af tot tussen de 10 en 16 graden. Morgen begint bewolkt in het noorden en oosten met mogelijk nog een bui. Verder veel zon en droog weer. Middagtemperaturen tussen 20 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venray is opnieuw opgeleid.
6: De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo.
7: Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker 2 keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023.
21: Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. De provincie Overijssel had hierom gevraagd om ondernemers die nu vrachtwagens moeten inzetten te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vanwege het systeem voor de heffing niet mogelijk is om in te spelen op actuele situaties. Een wetswijziging zou nodig zijn voor een aanpassing. Ook de kastjes in de vrachtwagens die de tol registreren kunnen niet op tijd worden aangepast.
22: De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners.
23: Volgende week kan Nederland de 2e officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de beeld en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma.
24: De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken, een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen.
28: Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen.
0: De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïense sanctielijst, omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven.
1: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland, door gebrek aan eerste levensbehoeften, een stil Gaza wordt. Het sanctiebeleid is volgens de VN een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met dreiging en dwang. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering van Donald Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof.
3: Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. De munitie was kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd en waarschijnlijk bestemd voor verder transport. In de nacht van dinsdag op woensdag werd naast het vliegtuig een drone met een explosief gevonden. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de drone. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor transporten van de NAVO.
8: Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar dochtertje van 2 omkwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De rechter stelt dat N. handelde uit een religieus motief en willekeurig mensen wilde doden als reactie op het optreden van westerse landen in onder meer Gaza en Afghanistan. De rechtbank spreekt van een bijzondere mate van schuld, waardoor de kans dat N ooit vrijkomt aanzienlijk kleiner wordt.
9: De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
11: En nu het economisch nieuws. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijnzen in ons land.
12: Drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Het bedrijf achter merken als Guinness, Smirnoff en Johnny Walker zag de omzet in het afgelopen boekjaar met 3% dalen tot ruim $19 miljard, door problemen op de Amerikaanse en Aziatische markt. De netto-winst ging met bijna 23% omlaag tot bijna $2 miljard. Topman Dave Lewis richt zich op herstel in Noord-Amerika en voorspelt groei voor de distilleerder. In Europa presteert Diageo goed met Guinness bier, Smirnoff cocktails uit blik en Johnny Walker whisky.
13: De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bet City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken.
28: Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt.
2: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn

0: database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
1: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan 10 miljard euro. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal 13,7 miljard euro. Eerder was dat 14 miljard euro. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis.
4: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en beloofde een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veltman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veltman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de 5e etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking met af en toe een bui. De rest van het land blijft droog. Het wordt 19 graden in het Warrengebied tot plaatselijk 25 graden in

0: Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westelijke richting, later uit het noordwesten. Vanavond nog een enkele bui mogelijk in het noorden, verder droog met opklaringen. Vannacht kan er in het noordwesten en rond het IJsselmeer wat lichte regen vallen. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten bewolkt met nog een enkele bui, elders zon. Middagtemperatuur tussen de 20 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venray is opnieuw opgeleid. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo. Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker 2 keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. De provincie Overijssel had hierom gevraagd om ondernemers die nu vrachtwagens moeten inzetten te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vanwege het systeem voor de heffing niet mogelijk is om in te spelen op actuele situaties. Een wetswijziging zou nodig zijn voor een aanpassing. Ook de kastjes in de vrachtwagens, die de tol registreren, kunnen niet op tijd worden aangepast. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg. Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners. Volgende week kan Nederland de 2e officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de beeld en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma. De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen. De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïnse sanctielijst, omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Het sanctiebeleid is volgens de VN een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met dreiging en dwang. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering van Donald Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. De munitie was kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd en waarschijnlijk bestemd voor verder transport. In de nacht van dinsdag op woensdag werd naast het vliegtuig een drone met een explosief gevonden. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de drone. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor transporten van de NAVO. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München. Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar dochtertje van 2 omkwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De rechter stelt dat N. handelde uit een religieus motief en willekeurig mensen wilde doden als reactie op het optreden van westerse landen in onder meer Gaza en Afghanistan. De rechtbank spreekt van een bijzondere mate van schuld, waardoor de kans dat N ooit vrijkomt aanzienlijk kleiner wordt. De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer 1 miljard dollar besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim 19 miljard dollar. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnnie Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijns in ons land. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner. Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval, maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters-toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship.
3: De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen... met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten 1/2 uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. De wielrensters in de Tour de France Femmes zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de 5e etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévol een achterstand van meer dan 1 minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flink wat zon, al is het in het noorden wat bewolkter met af en toe een bui. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden aan de kust en plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind waait matig uit het westen, later noordwesten, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Vannacht af en toe een lichte bui in het noordwesten, elders droog bij 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking, verder veel zon en meestal droog. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venraai is opnieuw opgeleid. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo.
8: Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker 2 keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023.
9: Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. De provincie Overijssel had hierom gevraagd om ondernemers die nu vrachtwagens moeten inzetten te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vanwege het systeem voor de heffing niet mogelijk is om in te spelen op actuele situaties. Een wetswijziging zou nodig zijn voor een aanpassing. Ook de kastjes in de vrachtwagens, die de tol registreren, kunnen niet op tijd worden aangepast.
10: De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren woensdagavond in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer 100 trekkers. De politie greep niet in en begeleidde de trekkers over de snelweg.
11: Een politiewoordvoerder zegt dat ook niet aangemelde demonstraties gefaciliteerd moeten worden, omdat dat binnen het demonstratierecht valt. De gemeente Apeldoorn laat weten dat dit soort acties van tevoren gemeld moeten worden en gaat het verloop evalueren met betrokken partners. Volgende week kan Nederland de tweede officiële hittegolf van dit jaar krijgen. Halverwege de week lopen de temperaturen flink op, met mogelijk 35 graden of hoger op donderdag. Komend weekend wordt het al zeer zomers, met zondag in het binnenland 30 tot 32 graden. Een officiële hittegolf wordt gemeten in de Bilt en vereist minimaal 5 dagen 25 graden of hoger, waarvan 3 dagen minstens 30 graden. De droogteproblemen blijven voorlopig bestaan, want significante neerslag staat niet op het programma. De doorstart van papierfabriek Folding Boxboard in Eerbeek brengt onduidelijkheid over het afdekken van een voormalige stortplaats met 230.000 ton staalslakken. De fabriek was aandeelhouder van het bedrijf dat de afdekoperatie uitvoert, maar die aandelen maakten geen deel uit van de overname. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor schadelijke stoffen vrijkomen en omwonenden klagen over gezondheidsklachten sinds 2019. De provincie Gelderland laat de Bult afdekken. Een miljoenenoperatie die in 2028 klaar moet zijn. De curator en de provincie brengen nu eerst in kaart wat de gevolgen zijn voor de financiering van het project. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen. De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïense sanctielijst, omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland, door gebrek aan eerste levensbehoeften, een stil Gaza wordt. Het sanctiebeleid is volgens de VN een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met dreiging en dwang. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering van Donald Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was gevuld met militaire munitie. De munitie was kort daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig vervoerd en waarschijnlijk bestemd voor verder transport. In de nacht van dinsdag op woensdag werd naast het vliegtuig een drone met een explosief gevonden. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de drone. De luchthaven in Leipzig wordt veel gebruikt als tussenstop voor militair materieel, ook voor transporten van de NAVO. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanval op een vakbondsdemonstratie in München.
12: Farhad N. reed in februari vorig jaar met een auto in op betogers, waarbij een vrouw van 37 en haar dochtertje van 2 omkwamen. Tientallen anderen raakten gewond. De rechter stelt dat N. handelde uit een religieus motief en willekeurig mensen wilde doden als reactie op het optreden van westerse landen in onder meer Gaza en Afghanistan. De rechtbank spreekt van een bijzondere mate van schuld, waardoor de kans dat N. ooit vrijkomt aanzienlijk kleiner wordt.
13: De Duitse politie heeft een 33-jarige man met een Oekraïens paspoort aangehouden op verdenking van spionage. Hij zou als agent foto's hebben gemaakt bij een wapenfabriek in Beieren en die hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. De politie zegt dat de foto's bedoeld waren voor sabotage. De man werd zondag opgepakt en zit vast in afwachting van zijn proces. Het onderzoek wordt geleid door een nieuw nationaal centrum dat zich richt op hybride aanvallen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
12: Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnnie Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken.
15: Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijnzen in ons land.
16: De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt.
17: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. 3/4 van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen.
18: Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
19: Rheinmetall heeft de omzetverwachting voor dit jaar verlaagd na het verliezen van een groot contract voor de bouw van marineschepen. Het Duitse defensiebedrijf zou 6 fregatten bouwen met een totale waarde van meer dan €10 miljard. Maar de Duitse regering trok de bestelling in juni in. Rheinmetall rekent nu op een omzet van minimaal €13,7 miljard. Eerder was dat €14 miljard. De opdracht was oorspronkelijk gegeven aan het Nederlandse Damen Naval,
20: maar werd na vertraging en kostenoverschrijding overgedragen aan Rheinmetall. Deze zomer zou dat gebeuren, maar in juni werd de bouw helemaal geschrapt en bestelde de Duitse regering 8 fregatten bij concurrent TKMS.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal verrassend gewonnen van de als vierde geplaatste Daniil Medvedev. De Nederlandse tennisser versloeg de kampioen van 2021 in 2 sets, 6-3, 7-6, 5. Van de Zandschulp won de eerste set in 36 minuten en sleepte de tweede set binnen in de tiebreak nadat Medvedev even op voorsprong was gekomen. In de derde ronde treft de Nederlandse nummer 70 van de wereld, de Pool Hubert Hurkacz. Medvedev maakte 40 onnodige fouten en liep zijn 100ste zege op een Masters toernooi mis. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft zijn contract bij UAE Team Emirates verlengd tot en met 2030. De 22-jarige wielrenner werd dit jaar derde in de Tour de France en won de witte jongerentrui. Del Toro rijdt sinds 2024 voor de ploeg van Tadej Pogacar. Hij won dit jaar onder meer de Tirreno Adriatico en de UAE Tour. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United.
23: Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg.
24: De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reuser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de 5e etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink, al is het in het noorden wat bewolkter met af en toe een bui. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden aan de kust en 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Vanavond kan het in het noorden nog een enkele keer regenen, verder droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten, elders droog. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder veel zon en droog. Het wordt dan 20 tot 26 graden.
29: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A2 richting Eindhoven blijft het wegdek tussen Nederweert en Weert Noord tot vanavond 7 uur dicht. Rond 1:15 vanmiddag brak brand uit in een vrachtwagen vol afval. Het blussen en afvoeren van het voertuig is complex, omdat de brandende lading eruit moet worden gehaald en de vrachtwagen gedemonteerd moet worden. Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A73 en A67. Rond 2:30 stond er naar het zuiden ongeveer 13 kilometer file.
2: Een 42-jarige vrouw uit de omgeving van Rotterdam is woensdag voor de kust van Kreta verdronken. Volgens Griekse media viel ze uit een gehuurde opblaasboot toen ze haar vriendin te hulp wilde schieten. 3 jonge kinderen waren getuigen van het incident. Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie. De Griekse autoriteiten doen nog onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.
3: Het landelijke crisisteam, dat sinds 30 juni wekelijks overlegt over de verdeling van water, heeft opnieuw besloten geen nationale of bovenregionale maatregelen te nemen. Volgens de betrokken partijen hebben de regionale waterbeheerders de droogtesituatie nog onder controle. Het managementteam watertekorten komt sinds 16 juli iedere week bij elkaar om af te stemmen of er ingegrepen moet worden. Waterschappen nemen in hun eigen werkgebied wel maatregelen, zoals Waterschap Delfland, dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam.
4: De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venraai is opnieuw opgeleid. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle, maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo.
5: Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker 2 keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023.
6: Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte dicht is. De provincie Overijssel had hierom gevraagd om ondernemers die nu vrachtwagens moeten inzetten te ontzien. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vanwege het systeem voor de heffing niet mogelijk is om in te spelen op actuele situaties. Een wetswijziging zou nodig zijn voor een aanpassing. Ook de kastjes in de vrachtwagens, die de tol registreren, kunnen niet op tijd worden aangepast.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: Bij aanvallen van de jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië.
10: Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas.
11: De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering, omdat de situatie onhoudbaar is.
12: De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen. En hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen.
13: Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen. De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïnse sanctielijst, omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven.
14: Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen.
15: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland, door gebrek aan eerste levensbehoeften, een stil Gaza wordt. Het sanctiebeleid is volgens de VN een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met dreiging en dwang. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering van Donald Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiestudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt.
20: Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnny Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken
0: en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken.
21: Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijns in ons land.
22: De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bet City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt.
23: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen.
24: Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Seva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Seva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de 5e etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat 17 miljoen euro per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon flink, al is het in het noorden wat bewolkter met af en toe een bui. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden aan de kust en 25 graden in Limburg. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. Vanavond kan het in het noorden nog een enkele keer regenen, verder droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten, elders droog. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder veel zon en droog. Het wordt dan 20 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A2 richting Eindhoven blijft het wegdek tussen Nederweert en Weert-Noord tot vanavond 7 uur dicht. Rond 1:15 vanmiddag brak brand uit in een vrachtwagen vol afval. Het blussen en afvoeren van het voertuig is complex, omdat de brandende lading eruit moet worden gehaald en de vrachtwagen gedemonteerd moet worden. Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A73 en A67. Rond 2:30 stond er naar het zuiden ongeveer 13 kilometer file.
7: Een 42-jarige vrouw uit de omgeving van Rotterdam is woensdag voor de kust van Kreta verdronken. Volgens Griekse media viel ze uit een gehuurde opblaasboot toen ze haar vriendin te hulp wilde schieten. 3 jonge kinderen waren getuigen van het incident. Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie. De Griekse autoriteiten doen nog onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.
27: Het landelijke crisisteam, dat sinds 30 juni wekelijks overlegt over de verdeling van water, heeft opnieuw besloten geen nationale of bovenregionale maatregelen te nemen. Volgens de betrokken partijen hebben de regionale waterbeheerders de droogtesituatie nog onder controle. Het managementteam watertekorten komt sinds 16 juli iedere week bij elkaar om af te stemmen of er ingegrepen moet worden. Waterschappen nemen in hun eigen werkgebied wel maatregelen, zoals waterschap Delfland, dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam.
28: De natuurbrand bij de Boshuizer Bergen bij Venraai is opnieuw opgeleid. De brandweer heeft meerdere eenheden ingezet om verdere uitbreiding te voorkomen en is begonnen met blussen. Woensdagmiddag leek de brand onder controle. Maar ondanks pogingen om de grond te koelen, laaide het vuur opnieuw op. Het gaat om een klein stuk grond dat eerder deze week al afbrandde. Door de inzet van de brandweer rijden er weer minder stoptreinen tussen Boksmeer en Venlo.
8: Een huisarts in Roon, die van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te horen kreeg dat ze haar werk moest staken, werkte onder invloed van alcohol. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw een alcoholverslaving heeft en zeker 2 keer aan het werk was na het nuttigen van alcohol. Daarmee creëerde ze een actueel en ernstig risico voor de patiëntveiligheid. De huisarts blijft geschorst totdat het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg heeft geoordeeld over de zaak. De eerste melding van vermeend drank- en middelengebruik stamt uit juni 2023.

0: wagens die de tol registreren, kunnen niet op tijd worden aangepast.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Bij aanvallen van de jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië. Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas. De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering, omdat de situatie onhoudbaar is. De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen en hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen.
1: Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen. De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïense sanctielijst, omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Het sanctiebeleid is volgens de VN een poging de constitutionele orde van een soevereine staat te veranderen met dreiging en dwang. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering van Donald Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,

0: tijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiostudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnny Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijnzen in ons land. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bet City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Privégegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, meldt RTL Nieuws. De data is buitgemaakt bij logistiekbedrijf Ceva, dat voor beide Nederlandse bedrijven werkt. Ceva werd begin mei slachtoffer van een cyberaanval, waarbij een database met klantgegevens werd gestolen. Bol en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten inmiddels voor het datalek bij hun logistieke partner. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De KNVB blijft tegen het aanblijven van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks het feit dat de FIFA-top woensdagavond het vertrouwen in hem uitsprak. De bond stelt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk is ontstaan door het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan rond het WK. De FIFA maakte excuses voor het plan en belooft een evaluatie, maar de KNVB zegt dat dit niets verandert aan het eerder ingenomen standpunt. De Europese voetbalbond UEFA riep eerder op tot hervormingen binnen de FIFA en kan nog aansturen op een vroegtijdig vertrek van Infantino. Daarvoor is de steun nodig van 43 van de 211 aangesloten bonden. Joël Veldman speelt komend seizoen bij West Ham United in het Engelse Championship. De 34-jarige verdediger heeft in Londen getekend voor 1 seizoen met een optie voor nog een extra jaar. Veldman komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, dat hem in 2020 overnam van Ajax. De 28-voudig international werd met Ajax 3 keer landskampioen. In 2017 stond hij met de Amsterdammers in de Europa League finale, die werd verloren van Manchester United. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de 5e etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat 17 miljoen euro per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait uit het westen, boven land matig, aan de noordkust vrij krachtig en op het Wad mogelijk krachtig. Vanavond kan in het noorden nog een enkele bui vallen, verder droog met opklaringen. Vannacht buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder flink wat zon. Middagtemperatuur morgen tussen de 21 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 4 mannen aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. Het onderzoek leek vastgelopen, maar op een telefoon van een NAC-supporter die in mei werd aangehouden na rellen, stond een foto van het spandoek met de 4 verdachten erop. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café voor de wedstrijd NAC tegen Feyenoord. De rechtbank in Groningen heeft een 55-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van 3 meisjes tussen de 4 en 8 jaar. De man bood zich in de wijk aan als kinderoppas en noemde zichzelf buurtoppa. Ook had hij duizenden beelden van kindermisbruik in bezit, waaronder beelden van enkele slachtoffers. De rechtbank legde geen TBS op, omdat niet kon worden vastgesteld dat de man ten tijde van de feiten aan een stoornis leed. Wel moet hij zich laten behandelen, onder toezicht van de reclassering komen en mag hij geen contact zoeken met minderjarigen. Bij een vechtpartij op het starteiland in Sneek zijn woensdag 2 mensen gewond geraakt. De gewonden moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Een 36-jarige man uit Emmen is aangehouden voor mishandeling. Ook werd een beveiliger mishandeld. Het incident gebeurde op de 1e laatste dag van de Sneekweek 2026. Een groot zeilevenement met festiviteiten, optredens en een kermis. In het duingebied langs het Oosterduinpad bij het Zuid-Hollandse Ouddorp boet een natuurbrand. De omvang is nog niet duidelijk. Voor het incident is grip 1 uitgeroepen, wat betekent dat een commandoteam de inzet van hulpdiensten op elkaar afstemt. Waterwagens zijn ingezet om te zorgen voor voldoende bluswater. Door de aanhoudende droogte kan de brand zich snel uitbreiden. Het deel van het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen, waarin het begin van de middag weer brand uitbrak, is geblust. Het ging om een klein stuk grond dat eerder al was afgebrand. Gezien de warme grond en de droge omstandigheden blijft er een risico voor nieuwe brandhaarden. Het natuurgebied is overgedragen aan het Limburgs Landschap, die regelmatig controles en bluswerkzaamheden uitvoert. De gemeente Venray heeft op donderdag een nieuwe noodverordening uitgevaardigd met een kleiner afgesloten gebied dan in de noodverordening van dinsdag. Het landelijke crisisteam, dat sinds half juli wekelijks overlegt over de verdeling van water, heeft opnieuw besloten geen nationale of bovenregionale maatregelen te nemen. Volgens de betrokken partijen hebben de regionale waterbeheerders de droogtesituatie nog onder controle. Het managementteam watertekorten komt sinds 16 juli iedere week bij elkaar om af te stemmen of er ingegrepen moet worden. Waterschappen nemen in hun eigen werkgebied wel maatregelen, zoals waterschap Delfland, dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging. Bij aanvallen van de jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië. Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas. De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering, omdat de situatie onhoudbaar is. De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen. En hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen. Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen. De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïnse sanctielijst, omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Restaurant Brands International, het moederbedrijf van onder meer Burger King, heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald. De verkoop uit vestigingen die al meer dan een jaar open zijn, stegen met 3,5%. Bij Burger King zelf nam de omzet toe met ruim 7% tot $762 miljoen. Omgerekend ongeveer €660 miljoen. De totale omzet van het bedrijf kwam uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst steeg naar $845 miljoen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiostudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnny Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijns in ons land. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk de productie afschalen als lage waterstanden aanhouden en er niet genoeg vervangende transportcapaciteit is. Driekwart van het transport dat niet via pijpleidingen gaat, vindt plaats via de binnenvaart. Alternatieven zoals weg- en spoorvervoer kunnen een deel overnemen, maar zijn duurder en niet overal beschikbaar. Een paar dagen geleden werd bij Lobith de laagste waterstand van de Rijn ooit gemeten. 6,33 meter boven NAP. Ook de Duitse chemische industrie waarschuwt dat bedrijven door lage waterstanden de productie mogelijk moeten verlagen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Groningen en Drenthe strijden met India om de organisatie van de WK wielrennen in 2032. Dat heeft voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Event noemt India een van de zwaarste tegenkandidaten, omdat de UCI de wielersport graag mondialer maakt. Volgende maand krijgen beide kandidaten een half uur om de UCI te overtuigen tijdens de WK op de weg in Montreal. Nederland organiseerde in 2012 voor het laatste WK wielrennen, toen in Zuid-Limburg. De wielrensters in de Tour de France Femmes zijn vertrokken voor de zesde etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de vijfde etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévol een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat €17 miljoen per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal €125 miljoen. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor €20 miljoen naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler.
6: Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren. Dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden in het Waddengebied en 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan er in het noorden nog een enkele bui vallen met opklaringen elders. De wind draait naar het noordwesten en neemt later wat af. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder veel zon. Temperaturen tussen 21 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het duingebied bij Oudorp woedt een natuurbrand langs het Oosterduinpad. Voor het incident is grip 1 uitgeroepen en de brandweer legt een natte stoplijn aan met sproeiers om verdere uitbreiding te voorkomen. Waterwagens zorgen voor bluswater, want door de aanhoudende droogte kan de brand zich snel uitbreiden. Afgelopen vrijdag was er op ongeveer dezelfde plek ook al een natuurbrand. De veiligheidsregio vraagt bezoekers en toeristen om uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen. Het landelijke crisisteam voor waterverdeling neemt opnieuw geen nationale maatregelen tegen de droogte. Volgens het managementteam watertekorten hebben regionale waterbeheerders de situatie nog onder controle. Waterschappen nemen wel volop eigen maatregelen, zoals Waterschap Delfland dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam. Westlandse tuinders mogen daardoor geen water meer uit sloten halen voor hun gewassen. Rijkswaterstaat sloot al het Twentekanaal voor de scheepvaart en op veel plekken gelden sproeiverboden. De rechtbank in Groningen heeft een 55-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van 3 meisjes tussen de 4 en 8 jaar. De man bood zich in de wijk aan als kinderoppas en noemde zichzelf buurtoppa. Ook had hij duizenden beelden van kindermisbruik in bezit, waaronder beelden van enkele slachtoffers. De rechtbank legde geen TBS op, omdat niet kon worden vastgesteld dat de man ten tijde van de feiten aan een stoornis leed. Wel moet hij zich laten behandelen, onder toezicht van de reclassering komen en mag hij geen contact zoeken met minderjarigen. De politie heeft 4 mannen aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. Het onderzoek leek vastgelopen, maar op een telefoon van een NAC-supporter die in mei werd aangehouden na rellen, stond een foto van het spandoek met de 4 verdachten erop. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café voor de wedstrijd NAC tegen Feyenoord. Bij een vechtpartij op het starteiland in Sneek zijn woensdag 2 mensen gewond geraakt. De gewonden moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Een 36-jarige man uit Emmen is aangehouden voor mishandeling. Ook werd een beveiliger mishandeld. Het incident gebeurde op de 1-na-laatste dag van de Sneekweek 2026. Een groot zeilevenement met festiviteiten, optredens en een kermis. Het deel van het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen, waarin het begin van de middag weer brand uitbrak, is geblust. Het ging om een klein stuk grond dat eerder al was afgebrand. Gezien de warme grond en de droge omstandigheden blijft er een risico voor nieuwe brandhaarden. Het natuurgebied is overgedragen aan het Limburgs Landschap, die regelmatig controles en bluswerkzaamheden uitvoert. De gemeente Venray heeft op donderdag een nieuwe noodverordening uitgevaardigd met een kleiner afgesloten gebied dan in de noodverordening van dinsdag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging. Bij aanvallen van de Jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië. Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas. De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering omdat de situatie onhoudbaar is. De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen en hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen. Zweden mag een vrachtschip uit de zogenoemde Russische schaduwvloot overdragen aan Oekraïne. De hoogste rechter heeft de pogingen van de eigenaars om dat te voorkomen afgewezen. De graanvaarder Kaffa werd 3 maanden geleden voor de Zweedse kust geënterd, omdat de Chinese vlag waarschijnlijk vals was en het schip mogelijk niet zeewaardig. Het schip staat op een Oekraïnse sanctielijst omdat het eerder gestolen graan uit bezet Oekraïne zou hebben vervoerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een in beslag genomen schip van de Russische schaduwvloot aan Oekraïne wordt gegeven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto winst bedroeg $845 miljoen. Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiestudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnny Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijns in ons land. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bet City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reuser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de vijfde etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévol een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Mohamed Salah heeft zijn overstap naar het Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat 17 miljoen euro per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren, dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal 125 miljoen euro. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor 20 miljoen euro naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd

0: drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijnzen in ons land. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op overtreding van het rolmodellenverbod. Beide aanbieders gebruikten volgens de toezichthouder herkenbare verwijzingen naar bekende beroepsvoetballers in hun reclames. Na de aanspraak zijn de uitingen direct verwijderd en heeft Toto Winkel ook geplande campagnes teruggetrokken. Het gebruik van rolmodellen zoals profvoetballers of influencers is verboden om onder meer jongeren te beschermen. De kansspelautoriteit heeft het toezicht tijdens het WK voetbal verscherpt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de zesde etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de vijfde etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévot een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat €17 miljoen per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren, dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal €125 miljoen. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor €20 miljoen naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws.

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend zonnig, al is er in het noorden meer bewolking met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden aan de kust en lokaal 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond kan het in het noorden nog een enkele keer regenen, verder droog met opklaringen. De wind draait naar het noordwesten en neemt later iets af. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, elders veel zon. Middagtemperaturen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Om de grootste zoetwaterbuffer in West-Nederland op peil te houden, zet Waterschap Hollandse Delta noodpompen neer bij Heenvliet op Voorne Putten. Binnen enkele dagen moet 10.000 liter water per seconde vanuit het kanaal door Voorne over een dijk richting het Brielse Meer worden gepompt. Onder meer Waterschap Delfland en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven zijn afhankelijk van zoetwater uit het Brielse Meer. Door oprukkend zout zeewater verwacht het waterschap binnen enkele dagen geen water meer uit het spuit te kunnen halen. Als er te weinig zoet water uit de rivieren komt, kan het zoute zeewater niet meer worden tegengehouden. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Van de ruim 4000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte speelt een grote rol bij de keuze om geen hulp te zoeken, uit angst voor negatieve reacties uit de omgeving. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp. Bij sextortion wordt gedreigd met het verspreiden van intieme beelden, bijvoorbeeld om geld af te persen of slachtoffers te dwingen meer naaktbeelden te sturen. In het duingebied bij Ouddorp woedt een natuurbrand langs het Oosterduinpad. De veiligheidsregio heeft grip 1 afgekondigd, wat betekent dat een commandoteam ter plaatse de hulpverlening coördineert. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De brand is nog niet onder controle en breidt zich door de aanhoudende droogte snel uit. De brandweer legt met straalslangen een natte stoplijn aan om verdere uitbreiding te voorkomen en vraagt mensen uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen. Het landelijke crisisteam voor waterverdeling neemt opnieuw geen nationale maatregelen tegen de droogte. Volgens het managementteam watertekorten hebben regionale waterbeheerders de situatie nog onder controle. Waterschappen nemen wel volop eigen maatregelen, zoals Waterschap Delfland dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam. Westlandse tuinders mogen daardoor geen water meer uit sloten halen voor hun gewassen. Rijkswaterstaat sloot al het Twentekanaal voor de scheepvaart en op veel plekken gelden sproeiverboden. De rechtbank in Groningen heeft een 55-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van 3 meisjes tussen de 4 en 8 jaar. De man bood zich in de wijk aan als kinderoppas en noemde zichzelf buurtoppa. Ook had hij duizenden beelden van kindermisbruik in bezit, waaronder beelden van enkele slachtoffers. De rechtbank legde geen TBS op omdat niet kon worden vastgesteld dat de man ten tijde van de feiten aan een stoornis leed. Wel moet hij zich laten behandelen, onder toezicht van de reclassering komen en mag hij geen contact zoeken met minderjarigen. De politie heeft 4 mannen aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. Het onderzoek leek vastgelopen, maar op een telefoon van een NAC-supporter die in mei werd aangehouden na rellen, stond een foto van het spandoek met de 4 verdachten erop. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café voor de wedstrijd NAC tegen Feyenoord.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar. Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging. Bij de massale

0: Bij aanvallen van de Jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië. De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen. En hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie. Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt £7.15 per aandeel in contanten. EasyJet was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en de Amerikaanse investeerder Castle Lake. Castle Lake had meerdere biedingen gedaan, maar Apollo kwam met een hoger bod. Castle Lake trok zich kort voor de acceptatie terug uit de strijd. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%. Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen. Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiostudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount

0: Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnnie Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Tanken in Nederland is deze week goedkoper geworden. Een liter benzine kost donderdag €2.575. Dat is 5 cent minder dan maandag. Diesel is 6 cent gedaald naar €2.593 per liter. De daling volgt op lagere olieprijzen, nadat Iran en Oman overeenstemming bereikten over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Brandstof in België blijft ondanks de prijsdaling duidelijk goedkoper dan in Nederland, vooral door de hogere accijnzen in ons land. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters in de Tour de France Femme zijn vertrokken voor de 6e etappe. De rit van 153 kilometer voert van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Zwitserse Marlen Reusser rijdt in de gele trui met Demi Vollering op 12 seconden. Vollering won woensdag de 5e etappe, waarin titelverdedigster Pauline Ferrand-Prévol een achterstand van meer dan een minuut opliep. De finish wordt verwacht rond 1 uur. Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat €17 miljoen per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren, dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal €125 miljoen. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor €20 miljoen naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui. Verder blijft het droog. Het wordt 21 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, langs de noordkust vrij krachtig tot mogelijk krachtig. Vanavond in het noorden nog een enkele bui, verder droog met opklaringen. Vannacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien, elders droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, verder flink wat zon. Het blijft overwegend droog met middagtemperaturen van 21 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het duingebied bij Ouddorp woedt een natuurbrand langs het Oosterduinpad. De veiligheidsregio heeft grip 1 uitgeroepen, waardoor een commandoteam ter plaatse de hulpverlening coördineert. Een brandweerman raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is nog niet onder controle en breidt zich door de aanhoudende droogte snel uit. De brandweer legt met sproeiers een natte stoplijn aan om verdere uitbreiding te voorkomen en vraagt mensen uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen. Waterschap Hollandse Delta zet noodpompen neer bij Heenvliet om de grootste zoetwaterbuffer van West-Nederland, het Brielse Meer, op peil te houden. Binnen enkele dagen moet 10.000 liter water per seconde vanuit het kanaal door Voorne over een dijk richting het meer worden gepompt. Het waterschap kan door oprukkend zoutzeewater binnenkort geen water meer halen uit het spui, dat normaal gesproken het Brielse Meer voedt. Zo'n 15 bedrijven in de Europoort en Waterschap Delfland zijn afhankelijk van zoet water uit het meer. Delfland heeft al een onttrekkingsverbod ingesteld, waardoor tuinders geen water meer uit de sloten mogen halen. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Van de ruim 4000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte speelt een grote rol bij de keuze om geen hulp te zoeken, uit angst voor negatieve reacties uit de omgeving. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp. Bij sextortion wordt gedreigd met het verspreiden van intieme beelden, bijvoorbeeld om geld af te persen of slachtoffers te dwingen meer naaktbeelden te sturen. Het landelijke crisisteam voor waterverdeling neemt opnieuw geen nationale maatregelen tegen de droogte. Volgens het managementteam watertekorten hebben regionale waterbeheerders de situatie nog onder controle. Waterschappen nemen wel volop eigen maatregelen, zoals Waterschap Delfland dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam. Westlandse tuinders mogen daardoor geen water meer uit sloten halen voor hun gewassen. Rijkswaterstaat sloot al het Twentekanaal voor de scheepvaart en op veel plekken gelden sproeiverboden. De rechtbank in Groningen heeft een 55-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van 3 meisjes tussen de 4 en 8 jaar. De man bood zich in de wijk aan als kinderoppas en noemde zichzelf buurtoppa. Ook had hij duizenden beelden van kindermisbruik in bezit, waaronder beelden van enkele slachtoffers. De rechtbank legde geen TBS op, omdat niet kon worden vastgesteld dat de man ten tijde van de feiten aan een stoornis leed. Wel moet hij zich laten behandelen, onder toezicht van de reclassering komen en mag hij geen contact zoeken met minderjarigen. De politie heeft 4 mannen aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. Het onderzoek leek vastgelopen, maar op een telefoon van een NAC-supporter, die in mei werd aangehouden na rellen, stond een foto van het spandoek met de 4 verdachten erop. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café voor de wedstrijd NAC tegen Feyenoord.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kair stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
7: Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging.
0: Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas. De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering omdat de situatie onhoudbaar is. Bij aanvallen van de jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië. De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen. En hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen. Europa heeft voorkomen dat migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, verder zijn gereisd naar het Spaanse vasteland of de rest van Europa. Dat meldt de Europese Commissie.
7: Het overgrote deel van de 72.000 migranten is inmiddels teruggekeerd naar Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering stelt 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar voor de opvang van deze minderjarigen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens, spaargelden en inloggegevens zijn volgens ING niet bij het incident betrokken. De bank maakt niet bekend om welk bedrijf het gaat. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt £7,15 per aandeel in contanten. De budgetvlieger was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en de Amerikaanse investeerder Castle Lake. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals bij Milaan en Genève en op Luton Airport nabij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen. Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiestudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnny Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte tekent voor 2 seizoenen bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Salah vertrok transfervrij bij Liverpool, waar hij 9 jaar speelde en onder meer de Champions League en 2 keer de Premier League won. Hij gaat 17 miljoen euro per jaar verdienen, krijgt 20% van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool.
13: Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen.
14: Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren, dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay.
15: Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal 125 miljoen euro. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor 20 miljoen euro naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld.
16: De Europese voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat meldt de UEFA in een verklaring aan het ANP. Volgens de bond zijn de eerder gestelde voorwaarden niet vervuld. De UEFA stelde eerder als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral zonnig, al is er in het noorden meer bewolking met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden in het Waddengebied en 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond kan het in het noorden nog even regenen. Verder blijft het droog met opklaringen. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten, elders droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui. Elders flink wat zon. Middagtemperaturen tussen 21 en 26 graden. Morgenavond weinig bewolking en droog.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: In het duingebied bij Ouddorp woedt een natuurbrand langs het Oosterduinpad. De veiligheidsregio heeft grip 1 uitgeroepen, waardoor een commandoteam ter plaatse de hulpverlening coördineert. Een brandweerman raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is nog niet onder controle en breidt zich door de aanhoudende droogte snel uit. De brandweer legt met sproeiers een natte stoplijn aan om verdere uitbreiding te voorkomen en vraagt mensen uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen.
19: Waterschap Hollandse Delta zet noodpompen neer bij Heenvliet om de grootste zoetwaterbuffer van West-Nederland, het Brielse Meer, op peil te houden. Binnen enkele dagen moet 10.000 liter water per seconde vanuit het kanaal door Voorne over een dijk richting het meer worden gepompt. Het waterschap kan door oprukkend zoutzeewater binnenkort geen water meer halen uit het spui, dat normaal gesproken het Brielse Meer voedt. Zo'n 15 bedrijven in de Europoort en Waterschap Delfland zijn afhankelijk van zoet water uit het meer. Delfland heeft al een onttrekkingsverbod ingesteld, waardoor tuinders geen water meer uit de sloten mogen halen.
20: Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Van de ruim 4000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte speelt een grote rol bij de keuze om geen hulp te zoeken, uit angst voor negatieve reacties uit de omgeving. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp. Bij sextortion wordt gedreigd met het verspreiden van intieme beelden, bijvoorbeeld om geld af te persen of slachtoffers te dwingen meer naaktbeelden te sturen.
21: Het landelijke crisisteam voor waterverdeling neemt opnieuw geen nationale maatregelen tegen de droogte. Volgens het managementteam watertekorten hebben regionale waterbeheerders de situatie nog onder controle. Waterschappen nemen wel volop eigen maatregelen, zoals Waterschap Delfland dat deze week voor het eerst een onttrekkingsverbod instelde tussen Den Haag en Rotterdam. Westlandse tuinders mogen daardoor geen water meer uit sloten halen voor hun gewassen. Rijkswaterstaat sloot al het Twentekanaal voor de scheepvaart en op veel plekken gelden sproeiverboden.
22: De rechtbank in Groningen heeft een 55-jarige man uit Stadskanaal veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van 3 meisjes tussen de 4 en 8 jaar. De man bood zich in de wijk aan als kinderoppas en noemde zichzelf buurtoppa. Ook had hij duizenden beelden van kindermisbruik in bezit, waaronder beelden van enkele slachtoffers. De rechtbank legde geen TBS op, omdat niet kon worden vastgesteld dat de man ten tijde van de feiten aan een stoornis leed. Wel moet hij zich laten behandelen, onder toezicht van de reclassering komen en mag hij geen contact zoeken met minderjarigen.
23: De politie heeft 4 mannen aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. Het onderzoek leek vastgelopen, maar op een telefoon van een NAC-supporter die in mei werd aangehouden na rellen, stond een foto van het spandoek met de 4 verdachten erop. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café voor de wedstrijd NAC tegen Feyenoord.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Anthony Fauci wordt door een Amerikaanse commissie minachting van het congres verweten. De vooraanstaande immunoloog weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. De commissie stemde donderdag of hij kan worden doorverwezen naar het ministerie van Justitie voor vervolging. De 8 Republikeinse commissieleden stemden voor, de 5 Democraten tegen.
1: Fauci speelde een belangrijke rol tijdens de coronacrisis als presidentieel adviseur en lid van de Corona Task Force.
6: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
7: Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging.
8: Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas. De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering omdat de situatie onhoudbaar is.
9: Bij aanvallen van de Jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië.
10: De buitenlandministers van Turkije, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië veroordelen de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook. Ze spreken van voortdurende Israëlische schendingen. De ministers veroordelen aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen. En hekelen dat er nog steeds burgers om het leven komen. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens, spaargelden en inloggegevens zijn volgens ING niet bij het incident betrokken. De bank maakt niet bekend om welk bedrijf het gaat.
29: De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt £7,15 per aandeel in contanten.
0: De budgetvlieger was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en de Amerikaanse investeerder Castle Lake. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals bij Milaan en Genève en op Luton Airport nabij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
2: SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.
3: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen.
4: Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiostudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt.
12: Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnnie Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen.
15: Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal €125 miljoen. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor €20 miljoen naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren, dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostic vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostic speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostic zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen. De Europese voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelt dat niet is voldaan aan de eerder gestelde voorwaarden, zoals het intrekken van het omstreden investeringsplan en garanties voor de toekomst. De bond zegt het vertrouwen in Infantino te hebben verloren en dat standpunt blijft ongewijzigd. Ook de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF en de Aziatische bond AFC wezen het plan af. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken hun steun in voor de herverkiezing van Infantino in 2027. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui, verder droog. Het wordt 21 graden in het Waddengebied tot lokaal 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. De wind draait naar het noordwesten en neemt later wat af. Vannacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer wat lichte buien, elders droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen in het noorden en oosten bewolkt met kans op een bui, elders flink wat zon. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De natuurbrand in het duingebied bij Ouddorp breidt zich uit. Het incident is opgeschaald naar grip 2. Wat betekent dat een regionaal operationeel team de coördinatie overneemt en dat brandweerkorpsen uit de regio assisteren. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen. In de omgeving zijn veel bezoekers en toeristen aanwezig.
20: De FIOD en de douane hebben deze week in Ridderkerk ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Het merendeel lag in 3 bestelbussen achter een bedrijfspand. De sigaretten waren uit het buitenland gehaald om in Nederland te worden verspreid. Bij de actie zijn 2 mannen aangehouden en is €7.500 aan contant geld gevonden. Een van de verdachten blijft 14 dagen vastzitten.
21: Waterschap Hollandse Delta zet noodpompen in bij Heenvliet om het Brielse Meer, de grootste zoetwaterbuffer in West-Nederland, op peil te houden. Binnen enkele dagen moet 10.000 liter water per seconde vanuit het kanaal door Voorne richting het meer worden gepompt. Door oprukkend zout zeewater kan het waterschap binnenkort geen water meer uit het spui halen. 15 bedrijven in de Europoort en Waterschap Delfland zijn afhankelijk van zoetwater uit het Brielse Meer.
1: de Voornse sluis, gaat daarom nog maar 4 of 5 keer per dag open, in plaats van 30 keer.
6: De afrit van de A12 bij Maarsbergen richting Arnhem is gesloten vanwege een boerenprotest. Ongeveer 8 voertuigen blokkeren sinds rond 4 uur 's middags een rotonde op de N226. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat boeren zelf bepalen wie wel en niet mogen doorrijden. De politie houdt zich voorlopig afzijdig omdat er geen strafbare feiten worden gepleegd.
7: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt permanente maatregelen op snelwegen naar Duitse grensovergangen, zoals vaste borden en aangepaste belijning. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. De maatregelen moeten mobiele tekstkarren en matrixborden vervangen. Het ministerie neemt alle grensovergangen waar Duitsland controleert mee in het onderzoek.
8: In het duingebied bij Ouddorp woedt een natuurbrand langs het Oosterduinpad. De veiligheidsregio heeft grip 1 uitgeroepen, waardoor een commandoteam ter plaatse de hulpverlening coördineert. Een brandweerman raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is nog niet onder controle en breidt zich door de aanhoudende droogte snel uit. De brandweer legt met sproeiers een natte stoplijn aan om verdere uitbreiding te voorkomen en vraagt mensen uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
24: Anthony Fauci wordt door een Amerikaanse commissie minachting van het congres verweten. De vooraanstaande immunoloog weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. De commissie stemde donderdag of hij kan worden doorverwezen naar het ministerie van Justitie voor vervolging. De 8 Republikeinse commissieleden stemden voor, de 5 Democraten tegen. Fauci speelde een belangrijke rol tijdens de coronacrisis als presidentieel adviseur en lid van de coronataskforce.
25: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
26: Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging.
0: Bij de massale oversteek van migranten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta vorige week zijn ongeveer 100 doden gevallen, zegt bestuurder Juan Vivas. De meeste van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko. Tussen de 3000 en 5000 mensen zijn achtergebleven in Ceuta, onder wie veel minderjarigen. Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering omdat de situatie onhoudbaar is.
2: Bij aanvallen van de jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het incident betrokken. ING heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en adviseert klanten alert te zijn op verdachte berichten waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.
12: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
27: SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.
28: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar.
29: Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar 8,7 miljard dollar. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiestudio's leverden bijna 40% minder op,
5: terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt.
13: Het Britse drankenconcern

0: dure premium merken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen. Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal 125 miljoen euro. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor 20 miljoen euro naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren, dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. De Europese voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelt dat niet is voldaan aan de eerder gestelde voorwaarden, zoals het intrekken van het omstreden investeringsplan en garanties voor de toekomst. De bond zegt het vertrouwen in Infantino te hebben verloren en dat standpunt blijft ongewijzigd. Ook de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF en de Aziatische bond AFC wezen het plan af. Landen als Servië, Zweden en Wales trokken hun steun in voor de herverkiezing van Infantino in 2027. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostic vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostic speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostic zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon, in het noorden meer bewolking en af en toe een bui, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden in het Waddengebied en plaatselijk 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond in het noorden mogelijk nog een enkele bui, verder droog met opklaringen. De wind draait naar het noordwesten en neemt later wat af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder veel zon en droog. Het wordt 21 tot plaatselijk 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto.

0: Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier mannen zijn aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. De politie vond een foto van het spandoek met de vier verdachten op de telefoon van een NAC-supporter die op 20 mei was aangehouden na rellen. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café. Zangeres Jenny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. Ze leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson en overleed op 31 juli. Kaagman was vooral bekend als zangeres van Earth and Fire met hits als Memories en Weekend. Na haar zangcarrière zette ze zich in voor de belangen van popmuzikanten en ontving meerdere onderscheidingen, waaronder Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was sinds 1974 samen met Bert Ruiter, die in maart 2022 overleed. Een kapperszaak in Vlaardingen wordt op last van burgemeester Frederik Zevenbergen gesloten na twee explosies. In de nacht van woensdag op donderdag raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd door een ontploffing. Er vielen geen gewonden, maar volgens de gemeente zorgt de explosie voor grote impact en een ernstige verstoring van de openbare orde. De kapperszaak werd eerder al getroffen door vernielingen en een explosie in mei. De natuurbrand in het duingebied bij Ouddorp breidt zich uit. Het incident is opgeschaald naar grip 2, wat betekent dat een regionaal operationeel team de coördinatie overneemt en dat brandweerkorpsen uit de regio assisteren. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Mensen worden opgeroepen uit de rook te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen. In de omgeving zijn veel bezoekers en toeristen aanwezig. De FIOD en de douane hebben deze week in Ridderkerk ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Het merendeel lag in drie bestelbussen achter een bedrijfspand. De sigaretten waren uit het buitenland gehaald om in Nederland te worden verspreid. Bij de actie zijn twee mannen aangehouden en is €7.500 aan contant geld gevonden. Eén van de verdachten blijft 14 dagen vastzitten. De afrit van de A12 bij Maarsbergen richting Arnhem is gesloten vanwege een boerenprotest. Ongeveer 8 voertuigen blokkeren sinds rond 4 uur 's middags een rotonde op de N226. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat boeren zelf bepalen wie wel en niet mogen doorrijden. De politie houdt zich voorlopig afzijdig omdat er geen strafbare feiten worden gepleegd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt. 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen. De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie

0: zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer 1 miljard dollar besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim 19 miljard dollar. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnny Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bestuurder Laura McAllister van de UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De vicevoorzitter uit Wales zegt dat er veel politiek bij komt kijken en dat de kandidaat de hele voetbalwereld moet kunnen verenigen, niet alleen Europa. McAllister was een van de drijvende krachten achter het verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Dat voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese Bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA. McAllister zegt dat er een fundamentele verandering nodig is, zodat het voetbal democratisch wordt bestuurd en niet door machtsbolwerken of individuen.
2: Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal 125 miljoen euro. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor 20 miljoen euro naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren. Dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostic vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostic speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostic zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen. De Europese Voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag flinke periode met zon. In het noorden meer bewolking met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt 21 graden in het Waddengebied tot plaatselijk 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait matig uit het westen aan de noordkant.

0: Noordkust vrij krachtig. Vanavond in het noorden nog een enkele bui mogelijk, verder droog met opklaringen. Vannacht minimaal 10 tot 16 graden, in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking met kans op een bui, elders flink wat zon. Middagtemperatuur tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een berm langs de A12 richting Den Haag is brand uitgebroken, vlak voor het knooppunt Prins Klausplein. Rook trekt over de snelweg. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 50 minuten vertraging. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Rijkswaterstaat meldt dat de bermbrand in korte tijd behoorlijk hevig is geweest en dat er nog kleine brandhaarden geblust moeten worden. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Helmink zegt dat Kaagman op meerdere fronten haar stempel heeft gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens medejurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor. Vier mannen zijn aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. De politie vond een foto van het spandoek met de vier verdachten op de telefoon van een NAC-supporter die op 20 mei was aangehouden na rellen. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café. Zangeres Jerny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. Ze leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson en overleed op 31 juli. Kaagman was vooral bekend als zangeres van Earth and Fire met hits als Memories en Weekend. Na haar zangcarrière zette ze zich in voor de belangen van popmuzikanten en ontving meerdere onderscheidingen, waaronder Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was sinds 1974 samen met Bert Ruiter, die in maart 2022 overleed. Een kapperszaak in Vlaardingen wordt op last van burgemeester Frederik Zevenbergen gesloten na twee explosies. In de nacht van woensdag op donderdag raakte de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd door een ontploffing. Er vielen geen gewonden, maar volgens de gemeente zorgde de explosie voor grote impact en een ernstige verstoring van de openbare orde. De kapperszaak werd eerder al getroffen door vernielingen en een explosie in mei. De FIOD en de douane hebben deze week in Ridderkerk ruim 2,7 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Het merendeel lag in drie bestelbussen achter een bedrijfspand. De sigaretten waren uit het buitenland gehaald om in Nederland te worden verspreid. Bij de actie zijn twee mannen aangehouden en is €7.500 aan contant geld gevonden. Eén van de verdachten blijft 14 dagen vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf. Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen. De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen. Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten. Vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend, nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
3: Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging. Bij aanvallen van de Jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar. Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar 8,7 miljard dollar. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiostudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van 110 miljard dollar, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer 1 miljard dollar besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim 19 miljard dollar. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnnie Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren. Dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Real Madrid gaat het eigen transferrecord breken voor de Ivoriaanse aanvaller Jan Diomande van RB Leipzig. Volgens internationale media hebben de clubs een akkoord bereikt over een transfersom van minimaal 125 miljoen euro. De 19-jarige Diomande heeft het trainingskamp van RB Leipzig verlaten en is onderweg naar Madrid voor de medische keuring. Hij kwam vorig jaar voor 20 miljoen euro naar Duitsland vanaf het Spaanse Leganés en scoorde afgelopen seizoen 12 keer in de Bundesliga en gaf 9 assists. Ook Liverpool en Paris Saint-Germain hadden interesse in de buitenspeler. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostić vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostić speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostić zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen. De Europese voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt. Bart Lemme heeft de 4e etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzegen door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral zon, maar in het noorden meer bewolking met af en toe een bui. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden aan de kust en plaatselijk 25 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait uit het westen, matig tot vrij krachtig. Vanavond nog kans op een enkele bui in het noorden, verder droog met opklaringen. Vannacht in het noordwesten een paar lichte buien mogelijk, elders droog. Minima tussen de 10 en 16 graden. Morgen in het noorden en oosten bewolking, in de zuidelijke helft meer zon. Het blijft overwegend droog met middagtemperaturen van 21 tot lokaal 26 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de duinen bij Ouddorp wordt donderdagavond een helikopter van Defensie ingezet om een natuurbrand te bestrijden. De brand heeft een omvang van ongeveer 17 hectare en breidt zich door de harde wind nog steeds uit naar het oosten. Brandweerlieden leggen een natte stoplijn aan om verdere uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen campings in de buurt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 en een regionaal operationeel team coördineert de brandbestrijding. Tussen Boksmeer en Venray rijden vrijdag geen treinen door werkzaamheden na de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Arriva zet bussen in omdat er door de bluswerkzaamheden veel uitval is en geen betrouwbare dienstregeling kan worden geboden. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat nadat het enkele dagen stil had gelegen. Maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Hoe lang de busdienst duurt is nog niet duidelijk. In een berm langs de A12 richting Den Haag is brand uitgebroken, vlak voor het knooppunt Prins Klausplein. Rook trekt over de snelweg. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 50 minuten vertraging. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Rijkswaterstaat meldt dat de bermbrand in korte tijd behoorlijk hevig is geweest en dat er nog kleine brandhaarden geblust moeten worden. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Helmink zegt dat Kaagman op meerdere fronten haar stempel heeft gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens mede-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor. Een kapperszaak in Vlaardingen wordt op last van burgemeester Frederik Zevenbergen gesloten na twee explosies. In de nacht van woensdag op donderdag raakte de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd door een ontploffing. Er vielen geen gewonden, maar volgens de gemeente zorgde de explosie voor grote impact en een ernstige verstoring van de openbare orde. De kapperszaak werd eerder al getroffen door vernielingen en een explosie in mei. Vier mannen zijn aangehouden voor een doodsbedreiging aan burgemeester Paul de Pla van Breda. Op 8 maart hing er een spandoek met de tekst De Pla dood aan een kroeg in de stad. De politie vond een foto van het spandoek met de vier verdachten op de telefoon van een NAC-supporter die op 20 mei was aangehouden na rellen. De verdachten zijn 16, 24, 32 en 34 jaar oud en komen uit Breda en Oosterhout. Mogelijk was de bedreiging een reactie op een waarschuwing van de gemeente over een pre-party in het café. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
4: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen. De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
3: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
4: Rusland noemt de uitzetting van mediapersoonlijkheid Xenia Fyodorova uit Frankrijk onaanvaardbaar. Fyodorova was eerder journaliste van de Russische nieuwszender RT en werd in Parijs een televisiepersoonlijkheid door bijdragen voor Europe 1, CNews en JD News. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vervolging met nepaanklachten. Begin deze week verloor Fyodorova haar beroep tegen de uitzetting. Parijs beschouwt haar als propagandist en verspreider van desinformatie. Maar Fyodorova zelf spreekt van politieke vervolging.
3: Bij aanvallen van de Jemenitische Houthi-beweging op militaire kampen zijn minstens 30 doden gevallen, melden regeringsbronnen. De aanvallen waren gericht op locaties in de provincies Marib en Hadramout, ten oosten van hoofdstad Sanaa. De Houthis worden gesteund door Iran en veroverden in 2014 de hoofdstad, waarna de regering op de vlucht sloeg. De beweging controleert nu het bevolkingsrijke Westen en een groot deel van de Westkust, inclusief de haven Hodeida aan de Rode Zee. De internationale gemeenschap erkent een regering in het zuiden en oosten die militair wordt gesteund door onder meer Saoedi-Arabië.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar
3: en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen.
7: Warner Bros. Discovery heeft afgelopen kwartaal 11% minder omzet behaald dan een jaar eerder, met een daling naar $8,7 miljard. De televisiezenders zagen hun inkomsten met 17% dalen door minder kijkers, tegenvallende reclameinkomsten en het verlies van de NBA-uitzendrechten. Ook de film- en televisiostudio's leverden bijna 40% minder op, terwijl de streamingdiensten juist 10% groeiden. De geplande overname van Paramount Skydance, ter waarde van $110 miljard, is uitgesteld tot volgend jaar juni vanwege een rechtszaak die 12 Amerikaanse staten en de vakbond Writers Guild of America hebben aangespannen. Warner Brothers zegt vertrouwen te hebben dat de fusie doorgaat, ondanks dat een Amerikaanse rechter zich in maart nog over de zaak buigt. Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende 3 jaar ongeveer $1 miljard besparen. Topman Dave Lewis richt zich op herstel van de Noord-Amerikaanse markt. De omzet daalde het afgelopen boekjaar met 3% tot ruim $19 miljard. De netto-winst ging bijna 23% omlaag. In Europa presteert Diageo beter, dankzij de populariteit van Guinness bier, Smirnoff cocktails en Johnnie Walker whisky. Het bedrijf heeft het sinds de coronapandemie moeilijker, omdat consumenten minder alcohol drinken en door inflatie minder geld uitgeven aan duurdere premiummerken.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Spanje wil de WK-finale van 2030 organiseren. Dat zegt de Spaanse sportminister Milagros Tolón. De Britse krant The Times meldde woensdag dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de finale aan Marokko zou hebben aangeboden in ruil voor steun. De FIFA ontkent dat. Spanje organiseert het WK in 2030 samen met Portugal en Marokko, met ook wedstrijden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. Diego Forlán is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De voetbalbond heeft de 47-jarige oud-international definitief aangesteld. Hij volgde vorige maand al tijdelijk Marcelo Bielsa op, die na een teleurstellend verlopen WK was vertrokken. Forlán heeft als trainer weinig ervaring. Uruguay werd afgelopen WK al in de groepsfase uitgeschakeld. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostić vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostić speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostić zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen. De Europese voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt. Bart Lemme heeft de 4e etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de Gouden Schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8:00 avonds. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen, al kan in het noorden hier en daar nog een bui vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met kans op een bui, verder veel zon. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Morgenavond droog met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink heeft ze op meerdere fronten haar stempel gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens oud-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor.
4: De bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm langs de snelweg richting Den Haag, op het knooppunt Prins Klausplein. Een aantal verbindingswegen is afgesloten om de hulpdiensten ruimte te bieden. Reizigers moeten rekening houden met rond de 40 minuten vertraging. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. Uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt dat ruim de helft van de slachtoffers hun ervaringen deelt met iemand. Maar slechts 22% zoekt daadwerkelijk hulp. Van de bijna 5000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte en angst voor negatieve reacties uit de omgeving zijn de belangrijkste redenen om geen hulp te zoeken. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp.
11: De brandweer zet vanavond een helikopter van Defensie in bij de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp. De harde wind bemoeilijkt het blussen vanaf de grond. Tot nu toe is een kleine hectare aan natuur door het vuur getroffen, dat zich nog steeds naar het oosten uitbreidt. Omdat de brand in een drinkwatergebied ligt, mag er alleen met zoet water worden geblust. Voor het incident is opgeschaald naar grip 2, waarbij een regionaal operationeel team de coördinatie op zich neemt. Tussen Boksmeer en Venray rijden vrijdag geen treinen door werkzaamheden na de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Arriva zet bussen in omdat er door de bluswerkzaamheden veel uitval is en geen betrouwbare dienstregeling kan worden geboden. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat nadat het enkele dagen stil had gelegen. Maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Hoe lang de busdienst duurt, is nog niet duidelijk.
4: In een berm langs de A12 richting Den Haag is brand uitgebroken, vlak voor het knooppunt Prins Klausplein. Rook trekt over de snelweg. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer 50 minuten vertraging. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Rijkswaterstaat meldt dat de bermbrand in korte tijd behoorlijk hevig is geweest en dat er nog kleine brandhaarden geblust moeten worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
12: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen.
15: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
16: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf.
17: Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen.
18: De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
19: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
4: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar.

0: baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostic vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostic speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostic zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen. De Europese Voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt. Bart Lemme heeft de 4e etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal.

0: De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds. Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep, met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen, streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase twee keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk achtste. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in het noorden een enkele bui vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later wat af. Vannacht trekken er in het noordwesten en rond het IJsselmeer wat lichte buien over. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Morgen valt er in het noorden en oosten nog een enkele bui, maar verder is er volop zon. Het wordt 21 graden op de Wadden tot lokaal 26 graden in het zuiden. In de loop van de middag neemt de wind in de kustgebieden toe.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn hoort een jaar jeugddetentie tegen zich eisen voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium op de Amsterdamse Zuidas. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en verplichte begeleiding. De jongen heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak. Vanwege een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een NL Alert verstuurd. De veiligheidsregio roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. Het waarschuwingsgebied omvat onder meer Ouddorp, Goederede en natuurgebieden als de Kwade Hoek en de duinen van Goeree. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink heeft ze op meerdere fronten haar stempel gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens oud-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor.
6: De bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm langs de snelweg richting Den Haag, op het knooppunt Prins Klausplein. Een aantal verbindingswegen is afgesloten om de hulpdiensten ruimte te bieden.
2: Reizigers moeten rekening houden met rond de 40 minuten vertraging. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. Uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt dat ruim de helft van de slachtoffers hun ervaringen deelt met iemand. Maar slechts 22% zoekt daadwerkelijk hulp. Van de bijna 5000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte en angst voor negatieve reacties uit de omgeving zijn de belangrijkste redenen om geen hulp te zoeken. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp. De brandweer zet vanavond een helikopter van Defensie in bij de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp. De harde wind bemoeilijkt het blussen vanaf de grond. Tot nu toe is een kleine hectare aan natuur door het vuur getroffen, dat zich nog steeds naar het oosten uitbreidt. Omdat de brand in een drinkwatergebied ligt, mag er alleen met zoet water worden geblust. Voor het incident is opgeschaald naar grip 2, waarbij een regionaal operationeel team de coördinatie op zich neemt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
7: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf. Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen. De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
8: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
11: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
12: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
13: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
14: SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten.
15: De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.
16: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostic vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostic speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostic zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen.
19: De Europese Voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt.
20: Bart Lemme heeft de 4e etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag.
21: De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds.
22: Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep, met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen, streed een halve minuut voor het peloton om de zege.
23: Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase 2 keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk 8e. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog met opklaringen. In het noorden kan er hier en daar nog een bui vallen.
0: De wind komt uit het noordwesten en is matig, langs de noordelijke kust vrij krachtig, maar neemt later wat af. Vannacht kan er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een enkele lichte bui voorkomen, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Morgen start met wat bewolking in het noorden en oosten, daar kan nog een enkele bui vallen. In de rest van het land is het droog met flink wat zon. Morgenmiddag komen de temperaturen uit tussen de 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuiden. In de kustgebieden wordt de wind in de loop van de middag matig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige jongen uit Uithoren hoort een jaar jeugddetentie tegen zich eisen voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium op de Amsterdamse Zuidas. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en verplichte begeleiding. De jongen heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak. Vanwege een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een NL Alert verstuurd. De veiligheidsregio roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. Het waarschuwingsgebied omvat onder meer Ouddorp, Goederede en natuurgebieden als de Kwade Hoek en de duinen van Goeree. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink heeft ze op meerdere fronten haar stempel gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, maar ze volgens oud-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor.
3: De bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm langs de snelweg richting Den Haag, op het knooppunt Prins Klausplein. Een aantal verbindingswegen is afgesloten om de hulpdiensten ruimte te bieden. Reizigers moeten rekening houden met rond de 40 minuten vertraging. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. Uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt dat ruim de helft van de slachtoffers hun ervaringen deelt met iemand. Maar slechts 22% zoekt daadwerkelijk hulp. Van de bijna 5000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte en angst voor negatieve reacties uit de omgeving zijn de belangrijkste redenen om geen hulp te zoeken. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp.
2: De brandweer zet vanavond een helikopter van Defensie in bij de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp. De harde wind bemoeilijkt het blussen vanaf de grond. Tot nu toe is een kleine hectare aan natuur door het vuur getroffen, dat zich nog steeds naar het oosten uitbreidt. Omdat de brand in een drinkwatergebied ligt, mag er alleen met zoet water worden geblust. Voor het incident is opgeschaald naar grip 2, waarbij een regionaal operationeel team de coördinatie op zich neemt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana.
6: Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen.
7: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
8: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf.
9: Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen.
10: De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
25: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten. Vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend, nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel.
11: Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de 33-jarige Servische verdediger Filip Kostic vastgelegd. De linksachter komt over van Juventus en tekent in Eindhoven voor 2 seizoenen tot medio 2028. Kostic speelde eerder in Duitsland voor clubs als HSV en Eintracht Frankfurt, waarmee hij in 2022 de Europa League won. Tussen 2012 en 2014 was hij actief bij FC Groningen. Kostic zegt dat PSV en trainer Peter Bos perfect bij hem passen.
13: De Europese Voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan.
24: De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt. Bart Lemme heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds. Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep, met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen, streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase 2 keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk 8e. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen. In het noorden kan wel een enkele bui vallen. De wind draait naar het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Later in de avond neemt de wind af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. Elders droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het zuiden tot 16 graden aan de kust. Morgen in het noorden en oosten wat bewolkt met nog een enkele bui mogelijk. Verder vooral zonnig en droog. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuiden. De wind trekt overdag aan in de kustgebieden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reede en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
20: Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak.
0: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink heeft ze op meerdere fronten haar stempel gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens oud-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor.
1: De bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm langs de snelweg richting Den Haag, op het knooppunt Prins Klausplein. Een aantal verbindingswegen is afgesloten om de hulpdiensten ruimte te bieden. Reizigers moeten rekening houden met rond de 40 minuten vertraging. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. Uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt dat ruim de helft van de slachtoffers hun ervaringen deelt met iemand. Maar slechts 22% zoekt daadwerkelijk hulp. Van de bijna 5000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte en angst voor negatieve reacties uit de omgeving zijn de belangrijkste redenen om geen hulp te zoeken. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp.
3: De brandweer zet vanavond een helikopter van Defensie in bij de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp. De harde wind bemoeilijkt het blussen vanaf de grond. Tot nu toe is een kleine hectare aan natuur door het vuur getroffen, dat zich nog steeds naar het oosten uitbreidt. Omdat de brand in een drinkwatergebied ligt, mag er alleen met zoet water worden geblust. Voor het incident is opgeschaald naar grip 2, waarbij een regionaal operationeel team de coördinatie op zich neemt.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen.
0: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
1: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend.
2: Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf.
5: Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen.
6: De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
7: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
15: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Baboe en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
21: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
22: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
23: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim €6,6 miljard.
9: Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
10: SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.
11: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt.
14: Bart Lemme heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag.
24: De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds.
25: Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase 2 keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk 8e. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour.
26: Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain.
24: De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.

0: Noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het zuiden tot 16 graden aan de kust. Morgen in het noorden en oosten wat bewolkt met nog een enkele bui mogelijk. Verder vooral zonnig en droog. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuiden. De wind trekt overdag aan in de kustgebieden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink heeft ze op meerdere fronten haar stempel gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens oud-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor. De bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm langs de snelweg richting Den Haag, op het knooppunt Prins Klausplein. Een aantal verbindingswegen is afgesloten om de hulpdiensten ruimte te bieden. Reizigers moeten rekening houden met rond de 40 minuten vertraging. Bijna een kwart van de slachtoffers van sextortion zoekt hulp. Uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt dat ruim de helft van de slachtoffers hun ervaringen deelt met iemand. Maar slechts 22% zoekt daadwerkelijk hulp. Van de bijna 5000 ondervraagde Nederlanders vanaf 16 jaar heeft 3,6% ooit sextortion meegemaakt. Schaamte en angst voor negatieve reacties uit de omgeving zijn de belangrijkste redenen om geen hulp te zoeken. Van de slachtoffers die wel hulp zochten, ontving 55,6% ook daadwerkelijk hulp. De brandweer zet vanavond een helikopter van Defensie in bij de natuurbrand in de duinen bij Ouddorp. De harde wind bemoeilijkt het blussen vanaf de grond. Tot nu toe is een kleine hectare aan natuur door het vuur getroffen, dat zich nog steeds naar het oosten uitbreidt. Omdat de brand in een drinkwatergebied ligt, mag er alleen met zoet water worden geblust. Voor het incident is opgeschaald naar grip 2, waarbij een regionaal operationeel team de coördinatie op zich neemt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitdaging

0: aanvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
1: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf. Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen. De Spaanse Guardia Civil vreest dat op 15 augustus opnieuw een grote groep mensen kan proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Bronnen bij de politie zeggen dat oproepen op sociale media nauwlettend worden gevolgd en dat de datum 15 augustus wordt genoemd voor een nieuwe massale intocht. Het gaat om berichten op WhatsApp, Instagram en Facebook die honderdduizenden mensen volgen. De bronnen vrezen niet zo'n grote stormloop als afgelopen week, maar wel iets omvangrijks. Vorige week donderdag en vrijdag trokken meer dan 70.000 migranten vanuit de Marokkaanse kustplaats Fnidek ongestoord langs een Marokkaanse grenspost en gingen onder meer via zee om een barrière heen het Spaanse gebied binnen.
2: Een Israëlische kolonist is aangeklaagd voor roekeloze doodslag na de dood van de Palestijnse activist Avda Hatalin. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is het de eerste keer sinds 7 oktober 2023 dat een Israëliër is aangeklaagd voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Hatalin was betrokken bij de Oscar-winnende film No Other Land en kwam vorig jaar om het leven toen hij werd neergeschoten, vermoedelijk door Yinon Levy. Hij zou het vuur hebben geopend nadat Palestijnen in het dorp al-Kayer stenen gooiden naar machines waarmee kolonisten werkten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten.
0: Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier RELIX was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto winst bedroeg 845 miljoen dollar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA houdt vast aan de boycot van alle FIFA-competities, ondanks excuses van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De UEFA stelde als voorwaarde dat het omstreden investeringsplan van de FIFA zou worden ingetrokken en dat er garanties moesten komen om dergelijke pogingen in de toekomst te voorkomen. Volgens de Europese Bond is daar niet aan voldaan. De UEFA zegt bovendien het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het eerstvolgende FIFA-toernooi is het WK voor vrouwen onder 20, dat van 5 tot en met 27 september in Polen plaatsvindt. Bart Lemme heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan.
4: Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaats goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds. Kimberly Le Court uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase 2 keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk 8e. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Le Court aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan het in het noorden nog een enkele keer regenen, maar verder blijft het droog met opklaringen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later wat af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgenochtend in het noorden en oosten bewolkt met mogelijk nog een bui, elders flink wat zon. Morgenmiddag blijft het overwegend droog met flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Morgenavond droog met weinig bewolking.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand in een moeilijk bereikbaar gebied ligt. De inzet van een blushelikopter is daarom extra belangrijk. De brand ontstond donderdagmiddag en trof een gebied van ongeveer 170 meter lang en 40 meter breed. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens.
0: Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles.
11: In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reede en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
12: Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak.
13: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon door het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink heeft ze op meerdere fronten haar stempel gedrukt op het muzikale landschap, zowel als frontvrouw van Earth and Fire als achter de schermen. Kaagman was ook jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols, waar ze volgens oud-jurylid Henk-Jan Smits vooral opviel door haar scherpe en droge humor.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen.
16: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
17: De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen.
0: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba.
18: Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland, door gebrek aan eerste levensbehoeften, een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
19: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf.
20: Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt, 7 zwaar en 14 licht. Een tram reed in het centrum in op een tram die voor opleidingsdoeleinden werd gebruikt en plotseling stilstond. De toedracht is nog niet opgehelderd. Talrijke reddingswerkers, ambulancemedewerkers, politie en brandweerlieden zijn naar het ongeval gegaan. Er is versterking gestuurd uit Essen en Recklinghausen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
25: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen. Dataleverancier Relix was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
26: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
27: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim €6,6 miljard. Apollo betaalt £7.15 per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
1: SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.
2: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto winst bedroeg $845 miljoen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Bart Lemme heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen en daarmee de leiding in het algemeen klassement overgenomen. De 30-jarige renner van Visma Leasebike boekte zijn eerste profzege door de Italiaan Christian Scaroni te kloppen in Carpaccio. De etappe werd even geneutraliseerd na een massale valpartij waarbij ook Lemme betrokken zou zijn geweest. Na de neutralisatie vielen Lemme en Scaroni aan. Lemme heeft nu 6 seconden voorsprong op Scaroni in het klassement, met nog 3 etappes te gaan, waaronder een afsluitende individuele tijdrit op zondag. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds. Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase 2 keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk 8e. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Puk Pietersen is derde geworden in de 6e etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecourt en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecourt, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nikola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In het noorden kan hier en daar nog een bui vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later iets af. Vannacht is het droog, met uitzondering van wat lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Boven land weinig wind, aan de noordkust matig uit het noordwesten. Morgen in het noorden en oosten bewolkt met kans op een bui, elders veel zon. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuiden. De wind draait overdag naar west tot noord. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
11: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
12: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles.
13: De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand in een moeilijk bereikbaar gebied ligt. De inzet van een blushelikopter is daarom extra belangrijk. De brand ontstond donderdagmiddag en trof een gebied van ongeveer 170 meter lang en 40 meter breed.
14: In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reede en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
28: Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert.
0: Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
16: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
17: De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen.
18: De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen.
19: Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
20: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000
1: en maximaal 12 maanden gevangenisstraf.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
3: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
21: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
22: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
24: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
25: SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten.
26: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds. Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep, met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen, streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase twee keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk achtste. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Puk Pietersen is derde geworden in de 6e etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecourt en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecourt, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nikola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. Dit als het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In het noorden kan hier en daar nog een bui vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later iets af. Vannacht is het droog, met uitzondering van wat lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Boven land weinig wind, aan de noordkust matig uit het noordwesten. Morgen in het noorden en oosten bewolkt met kans op een bui, elders veel zon. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuiden. De wind draait overdag naar west tot noord. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits.
0: Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
9: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
10: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles.
11: De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand in een moeilijk bereikbaar gebied ligt. De inzet van een blushelikopter is daarom extra belangrijk. De brand ontstond donderdagmiddag en trof een gebied van ongeveer 170 meter lang en 40 meter breed.
12: In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
13: Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
28: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
1: De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen

0: van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba.
1: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci wordt minachting van het congres verweten omdat hij weigerde inhoudelijke vragen te beantwoorden tijdens een hoorzitting over de coronacrisis. Een commissie stemde donderdag over doorverwijzing naar het ministerie van Justitie, waarbij 8 Republikeinen voor en 5 Democraten tegenstemden. Fauci beriep zich vorige week op zijn zwijgrecht tijdens een verhoor voor de Senaat. Republikeinen verwijten hem dat zijn instituut indirect meebetaalde aan onderzoek in Wuhan, waar het coronavirus uitbrak, wat Fauci altijd heeft ontkend. Vervolging voor minachting van het congres is zeldzaam en kan leiden tot een boete van maximaal $100.000 en maximaal 12 maanden gevangenisstraf.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Baboe en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim €6,6 miljard. Apollo betaalt £7.15 per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugen

0: chips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De kampioen van de Eredivisie krijgt dit seizoen een gouden schaal. De speciale versie wordt uitgereikt ter ere van het 70-jarig bestaan van het betaald voetbal. Op de schaal zijn de letters en het KNVB-logo ingelegd met 24 karaat goud. Feyenoord ontving in het seizoen 2016-2017 als eerste club de gouden schaal. Het nieuwe eredivisieseizoen begint vrijdag met SC Cambuur tegen Excelsior om 8 uur 's avonds. Kimberly Lecourt uit Mauritius heeft de 6e etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De renster van AG Insurance Soudal was de beste in de heuvelachtige rit over 153,4 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. De Française Cédrine Kerbal werd tweede, de Nederlandse Puk Pietersen eindigde als derde. Een dag voor de beklimming van de Mont Ventoux hielden de klassementsrensters het rustig. Een kopgroep, met daarin ook Rianne Marcus en Puk Pietersen, streed een halve minuut voor het peloton om de zege. Rianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase twee keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk achtste. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly Lecourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Puk Pietersen is derde geworden in de 6e etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecourt en Cédrine Kerbal voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecourt, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nikola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. Dit als het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten en neemt later wat af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. Elders droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met nog een enkele bui. Verder flinke periode met zon en droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Oudorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Oudorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: We'll be right back. Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev. De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen. VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht. De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier RELX was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto winst bedroeg 845 miljoen dollar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Brianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase twee keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk achtste. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly LeCourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League.
9: Puk Pietersen is derde geworden in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De Nederlandse

0: Bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecour en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecour, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nicola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat na komend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten en neemt later wat af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. Elders droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgen in het noorden en oosten wat bewolking met nog een enkele bui. Verder flinke periode met zon en droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Het Openbaar Ministerie eist een jaar jeugddetentie tegen een 17-jarige jongen uit Uithoorn voor een explosie bij kantoorgebouw Het Atrium aan de Zuidas in Amsterdam. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart, enkele dagen na de aanslag op Joodse school Geider in Amsterdam-Buitenveldert. Van de 12 maanden cel zijn 317 dagen voorwaardelijk, met een avondklok en begeleiding als voorwaarde. De verdachte heeft bekend en zegt dat hij het deed in opdracht van iemand anders, in ruil voor geld. De rechtbank doet op 20 augustus uitspraak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev. De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen. VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht. De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen. Mensenrechtenfunctionarissen van de Verenigde Naties veroordelen de Amerikaanse sancties tegen Cuba. Ze roepen de internationale gemeenschap op te voorkomen dat het eiland door gebrek aan eerste levensbehoeften een stil Gaza wordt. Cuba kampt met ernstige tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof die door extra sancties van de regering Trump erger worden. De stroomvoorziening op het eiland is minimaal door het tekort aan brandstof. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw nieuwe sancties ingesteld tegen 6 Cubanen, van wie er 2 in China of Rusland wonen, en tegen 5 ondernemingen in Cuba. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. SanDisk en Western Digital zijn donderdag fors gedaald op de beurs in New York. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur deden afgelopen kwartaal goede zaken door de groei van datacenters voor kunstmatige intelligentie. Maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen. SanDisk zakte 13%, Western Digital verloor 19%. De Dow Jones-index noteerde kort na opening licht lager op 54.336 punten. De Nasdaq daalde licht tot 26.351 punten. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto winst bedroeg $845 miljoen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Brianne Marcus van Lidl Trek is in de Tour de France Femme opnieuw net naast een etappezege gegrepen. De Nederlandse renster ontsnapte in de slotfase twee keer kort uit de kopgroep, maar werd uiteindelijk achtste. 15 kilometer voor het eind sloot ze samen met de latere winnares Kimberly LeCourt aan bij de 6 koplopers. Marcus wachtte met haar aanval tot anderen het eerst probeerden, maar werd beide keren teruggepakt. Ze zei tegen de NOS dat dit een van de laatste kansen was op een ritzege in deze Tour. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Puk Pietersen is derde geworden in de 6e etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly LeCourt en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast LeCourt, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nicola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat na komend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het grotendeels droog met opklaringen, al kan er in het noorden een enkele bui vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later wat af. Vannacht volgen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer nog wat lichte buien. Elders blijft het droog. De temperatuur zakt naar zo'n 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Morgen is het in het noorden en oosten wat bewolkt met kans op een bui. In de rest van het land schijnt de zon volop. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Weinig wind. Aan de kust later matig uit het westen tot noorden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken hield in oktober 2025 bewust een besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon van arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren over het besluit. Het besluit zelf was toen al 5 weken eerder genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat publicatie niet eerder kon vanwege ambtelijke afstemming. Maar de documenten spreken dat tegen.
6: De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons.
2: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
6: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
7: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles.
6: In de duinen bij Oudorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Oudorp, Goede Reede en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
11: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
12: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
13: De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen.
14: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
15: De door de VS geïnitieerde Vredesraad voor de Wederopbouw voor Gaza, de Board of Peace, heeft een eerste bouwproject in Gaza gegund aan een aannemer uit Louisiana. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek. Het project, waarvan het contract nog niet volledig rond is, moet een uitvalsbasis realiseren voor circa 150 Marokkaanse militairen in Gaza. Het bouwwerk moet een eerste stap zijn in een breder project dat onderdak moet bieden aan circa 5000 militairen van een nog in het leven te roepen vredesmacht. Marokko gaf eerder al aan daaraan te willen deelnemen. De te bouwen basis moet niet ver van de Israëlische grens verrijzen en zal worden voorzien van een snelle vluchtroute voor het geval de basis wordt aangevallen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie,
8: terwijl voor de Iran-oorlog eind februari nog honderdduizenden vaten per dag werden ingevoerd. Venezuela profiteert van deze ontwikkeling. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar.
16: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
17: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
18: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
19: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
20: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto winst bedroeg 845 miljoen dollar.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Kasper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League.
23: Puk Pietersen is derde geworden in de zesde etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecour en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecour, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nikola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux.
24: De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA.
23: De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. Conmebol spreekt zijn bezorgdheid uit over...

0: in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat nakomend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden hier en daar een bui, verder droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. De wind is zwak tot matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Komende nacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgen in het noordwesten bewolkt met kans op een bui, elders droog en zonnig. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. In de middag matige wind in de kustgebieden, verder zwak.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezing al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
8: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk

0: rond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reede en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat meldt Al Jazeera op gezag van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde met de VS als bemiddelaar. De besprekingen gaan over de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Woensdag werden de gesprekken naar verluid voortijdig stilgelegd, omdat de Libanese delegatie onware informatie zou hebben gelekt aan Libanese media. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de Zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer. Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev. VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht. De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
2: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
3: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets.
0: De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League. Puk Pietersen is derde geworden in de zesde etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecour en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecour, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nicola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat nakomend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden hier en daar een bui, verder droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. De wind is zwak tot matig, aan de noordkust vrij krachtig uit het noordwesten. Komende nacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Het wordt tussen de 10 en 16 graden. Morgen in het noordwesten bewolkt met kans op een bui, elders droog en zonnig. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. In de middag matige wind in de kustgebieden, verder zwak.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Oudorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Oudorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat meldt Al Jazeera op gezag van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde met de VS als bemiddelaar. De besprekingen gaan over de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon.
10: Woensdag werden de gesprekken naar verluid voortijdig stilgelegd, omdat de Libanese delegatie onware informatie zou hebben gelekt aan Libanese media.
11: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
12: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
13: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
14: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
15: De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
20: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
21: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1%,
3: op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
21: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
22: Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Mika Gods begint vanavond in de basis bij Ajax tegen Shelbourne, ondanks de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de Champions League heeft nog geen akkoord met Ajax over een transfer van de linksbuiten. Gods vormt de voorhoede met Casper Dolberg en Steven Berghuis. Aanvoerder Davy Klaassen speelt zijn 400ste wedstrijd voor Ajax. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de Conference League.
25: Puk Pietersen is derde geworden in de 6e etappe van de Tour de France Femme. De Nederlandse bolletjestruitdraagster moest winnares Kimberly Lecour en Cédrine Kerbaol voor zich dulden. Pietersen kwam in de sprint naast Lecour, maar kon de renster uit Mauritius niet meer inhalen. In het bergklassement gaat Pietersen ruim aan de leiding met 47 punten, voor de Tsjechische Nikola Noskova met 21 punten. Vrijdag volgt de koninginnenrit met aankomst op de Mont Ventoux. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat nakomend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden plaatselijk wat buien, verder droog met opklaringen. Vanuit het noorden en westen trekt er wel meer bewolking binnen. De wind waait noordwestelijk, matig landinwaarts en vrij krachtig aan de noordkust. Later neemt de wind iets af. Vannacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer nog enkele lichte buien, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Morgen in het noorden en oosten nog wat bewolking, maar verder veel zon. Het blijft overwegend droog met middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Weinig wind, aan de kust later matig uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen.
7: De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons.
26: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
27: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand.
26: De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
2: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles.
8: In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
12: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
13: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
14: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
28: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
3: De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menus. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna 4,8 miljard dollar. De netto-winst bedroeg 845 miljoen dollar.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat na komend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Ajax heeft donderdag in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van het Ierse Shelbourne, maar verzuimde een grote voorsprong te nemen. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg maakte er na de pauze 3-0 van. Gods miste later nog een strafschop en Daniel Kelly scoorde in de 84ste minuut de tegentreffer. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen slechts 3 van Shelbourne. Volgende week is de return in Dublin. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden plaatselijk wat buien, verder droog met opklaringen. Vanuit het noorden en westen trekt er wel meer bewolking binnen. De wind waait noordwestelijk, matig landinwaarts en vrij krachtig aan de noordkust. Later neemt de wind iets af. Vannacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer nog enkele lichte buien, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Morgen in het noorden en oosten nog wat bewolking, maar verder veel zon. Het blijft overwegend droog met middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Weinig wind, aan de kust later matig uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen.
0: Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
28: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
2: Op de luchthaven van Leipzig...

0: Servië. Hij ontmoet thuis een Servische ambtgenoot, Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev. VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht. De Amerikaanse president Donald Trump noemt berichten over onvrede met minister van Defensie Pete Hegseth onwaar. De Washington Post meldde dat Trump en Hegseth tijdens een besloten overleg botsten over munitietekorten. Trump zou zijn uitgevallen omdat Hegseth niet goed geïnformeerd zou zijn over de voorraden. De oorlog in het Midden-Oosten drukt zwaar op de Amerikaanse voorraden, vooral luchtverdedigingsraketten voor Patriot-systemen. De VS kondigde onlangs aan de productie daarvan te willen verdrievoudigen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt £7.

0: en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. Het moederbedrijf van Burger King heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend met de verkoop van fastfood. Restaurant Brands International boekte in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst, mede door goede resultaten bij Burger King. De fastfoodketen investeert sinds 2022 meer in reclame, restaurantverbouwingen en andere menu's. Burger King vernieuwde de Whopper voor het eerst in zo'n 10 jaar en lanceerde tijdelijke acties zoals kroonvormige kipnuggets. De omzet van Restaurant Brands International kwam in de eerste jaarhelft uit op bijna $4,8 miljard. De netto-winst bedroeg $845 miljoen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL pleit voor institutionele integriteit bij de FIFA. De bond juicht het intrekken van het omstreden WK-investeringsplan toe. CONMEBOL spreekt zijn bezorgdheid uit over eenzijdige acties die zijn ondernomen zonder dialoog. De bond gaat niet in op de positie van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Infantino bood woensdag zijn excuses aan en behield de steun van het FIFA-bestuur, terwijl de UEFA en de KNVB zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat na komend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Ajax heeft donderdag in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van het Ierse Shelbourne, maar verzuimde een grote voorsprong te nemen. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg maakte er na de pauze 3-0 van. Gods miste later nog een strafschop en Daniel Kelly scoorde in de 84ste minuut de tegentreffer. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen slechts 3 van Shelbourne. Volgende week is de return in Dublin. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Thank you. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden plaatselijk wat buien, verder droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richting. Aan de noordkust vrij krachtig, later overal wat minder. Komende nacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien, elders droog. Het koelt af naar 10 graden in het zuiden, aan de kust rond de 16 graden. Morgen in het noordwesten bewolkt met kans op een enkele bui, elders droog en flink wat zon. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige wind uit westelijke richtingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Oudorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Oudorp, Goede Reden en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treedde op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
8: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
9: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
10: VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7% en 13%.
11: De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
12: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Baboe en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat na komend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse Voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden plaatselijk wat buien, verder droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richting. Aan de noordkust vrij krachtig, later overal wat minder. Komende nacht in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien, elders droog. Het koelt af naar 10 graden in het zuiden, aan de kust rond de 16 graden. Morgen in het noordwesten bewolkt met kans op een enkele bui, elders droog en flink wat zon. Middagtemperaturen tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige wind uit westelijke richtingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezing al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons.
16: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles. In de duinen bij Ouddorp in Zuid-Holland woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd en roept mensen op het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. De waarschuwing geldt onder meer voor Ouddorp, Goede Reede en de natuurgebieden Kwade Hoek en Duinen van Goeree. Delen van de Oosterweg, de Vrijheidsweg en het Middelduinpad zijn afgesloten. De N57 is wel open. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
18: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev. VN-chef Antonio Guterres veroordeelt de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden. Hij roept beide partijen op hiermee te stoppen. De laatste aanvallen volgen volgens Guterres een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bewoonde plaatsen. Tientallen burgers zijn omgekomen, terwijl beide partijen hun aanvallen met lange afstandsraketten en drones opvoeren. Guterres noemt aanvallen op burgers of civiele infrastructuur een duidelijke schending van internationaal humanitair recht.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
23: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
24: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relics was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
25: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
0: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
1: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat nakomend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan. In 8 seizoenen bij Real won Vinicius onder meer 2 keer de Champions League, 3 keer het Spaanse landskampioenschap en 3 keer het wereldkampioenschap voor clubs.
9: Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden wat buien, maar verder blijft het droog met opklaringen. De bewolking neemt wel toe vanuit het noorden en westen. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de noordkust iets krachtiger, maar neemt later overal wat af. Vannacht kan het in het noordwesten en rond het IJsselmeer nog wat licht regenen. Elders blijft het droog. De temperatuur zakt naar zo'n 10 graden in het zuiden en rond de 16 graden aan de kust. Morgen is het wisselend bewolkt in het noordwesten met hier en daar een bui. In de rest van het land is het droog met flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind blijft zwak, later in de middag aan de kust matig uit westelijke richtingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelzerijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond.
12: Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen.
13: De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons.
26: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
27: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
3: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overweegt meer vaste borden en andere beleiding op snelwegen naar de Duitse grens. Sinds Duitsland grenscontroles uitvoert, zijn er vaak files en meer ongelukken op de laatste kilometers voor de grens. Het ministerie onderzoekt permanente maatregelen die de mobiele tekstkarren en matrixborden moeten vervangen. Tijdelijke maatregelen zijn er nu al bij grensovergangen op de A1 bij Oldenzaal, de A7 bij Oudeschans, de A12 bij Zevenaar, de A37 bij Klaasinaveen en de A76 bij Simpelveld. Het onderzoek richt zich op snelwegen waar files ontstaan door de Duitse grenscontroles.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daargelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
16: Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
17: De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
18: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
19: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
28: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
20: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar 0 vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Baboe en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De Engelse Voetbalbond heeft zijn steun voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Dat melden Britse media zoals de BBC en Sky News. De positie van Infantino staat onder druk sinds de aankondiging van een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ook de voetbalbonden van Wales, Servië en Finland trokken hun steun publiekelijk in. Infantino staat in maart 2027 opnieuw kandidaat als FIFA-voorzitter. Vinicius Junior heeft zijn contract bij Real Madrid verlengd tot de zomer van 2032. De 26-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller speelt sinds 2018 voor Real en had een contract dat nakomend seizoen afliep. Hij stond in de belangstelling van Arsenal, maar een transfer naar de kampioen van Engeland is voorlopig van de baan.

0: Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanavond in het noorden nog wat buien, verder droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en westen. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de noordkust vrij krachtig en neemt later wat af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Minimaal 10 graden in het zuiden, 16 graden aan de kust. Morgen in het noordwesten bewolkt met kans op een bui, in de rest van het land veel zon. Middagtemperatuur tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige wind uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse-Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen.

0: Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken. Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de Zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
2: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
5: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
6: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
7: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
8: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue.
9: Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
10: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
16: Vanavond in het noorden nog wat buien, verder droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en westen. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de noordkust vrij krachtig en neemt later wat af. Vannacht enkele lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer, elders droog. Minimaal 10 graden in het zuiden, 16 graden aan de kust. Morgen in het noordwesten bewolkt met kans op een bui, in de rest van het land veel zon. Middagtemperatuur tussen 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige wind uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse-Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons.
19: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
20: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18:45 waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlandsnieuws. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daargelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
22: Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
23: De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
24: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
25: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt zaterdag voor het eerst als president Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vukic. Servië heeft historisch goede banden met Rusland en nauwe economische relaties met Moskou. Het land veroordeelde de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN en erkende geen Russische annexaties. Servië kondigde geen sancties tegen Rusland af, maar bood sinds de grootschalige invasie wel tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp aan Kiev.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%.
1: De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
2: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
3: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
4: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
5: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
6: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League.
9: maar verzuimden de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse Voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden plaatselijk wat buien. Verder blijft het droog met opklaringen, maar de bewolking neemt toe vanuit het noordwesten. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richting, aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later wat af. Vannacht is het vooral in het noordwesten en rond het IJsselmeer licht buiig, elders droog. De temperatuur zakt naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Bovenland weinig wind, aan de noordkust matig uit het noordwesten. Morgen is het in het noordwesten bewolkt met mogelijk nog een enkele bui. Elders genoeg zon. Middagtemperatuur tussen 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind is eerst zwak, later matig uit westelijke tot noordelijke richtingen aan de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren.
15: In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond.
0: Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen.
16: De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
17: Een bermbrand langs de A12 bij Den Haag is uit. Een stuk grond ter grootte van ongeveer 3 tot 4 voetbalvelden is afgebrand. De brand ontstond donderdagmiddag in de berm op het knooppunt Prins Klausplein richting Den Haag. Een aantal verbindingswegen was afgesloten voor de hulpdiensten, waardoor het verkeer stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18:45 waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt.
21: De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert.
1: Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
2: Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
22: De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
23: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
24: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
29: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar 0 vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
30: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
3: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axcel. Het moederbedrijf van merken als Baboe en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
4: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt £7.15 per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Douda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste halfuur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin.
0: Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden plaatselijk wat buien. Verder blijft het droog met opklaringen, maar de bewolking neemt toe vanuit het noordwesten. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richting, aan de noordkust vrij krachtig, maar neemt later wat af. Vannacht is het vooral in het noordwesten en rond het IJsselmeer licht buiig, elders droog. De temperatuur zakt naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Bovenland weinig wind, aan de noordkust matig uit het noordwesten. Morgen is het in het noordwesten bewolkt met mogelijk nog een enkele bui, elders genoeg zon. Middagtemperatuur tussen 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind is eerst zwak, later matig uit westelijke tot noordelijke richtingen aan de kust.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren.
11: In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse-Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond.
12: Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen.
13: De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons.
14: De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers.
1: maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en

0: stapvoets reed en reizigers rond de 40 minuten vertraging hadden. Rond 18.45 uur waren alle wegen van het knooppunt weer vrijgegeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken. Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
2: Op de luchthaven van Leipzig is woensdag een explosieve drone aangetroffen. De Duitse federaal aanklager neemt het onderzoek over en spreekt van een aanslagpoging. De drone bevatte Semtex en PETN, beide krachtige explosieven. De aanklager noemt het een serieuze aanval op de logistieke infrastructuur. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie en spreekt van een mogelijk hybride aanvalscenario, mogelijk het werk van een andere staat.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
3: Overal.

0: altijd nu.
1: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar 0 vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste halfuur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden plaatselijk wat buien, verder droog met opklaringen. De bewolking neemt toe vanuit het noorden en westen. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust vrij krachtig, later zwakker. Vannacht kan er in het noordwesten en rond het IJsselmeer nog een lichte bui vallen. Het wordt tussen de 10 en 16 graden, het zachtst aan de kust. Morgen overdag in het noorden en oosten nog wat wolken, verder flink wat zon. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind is eerst zwak, later matig in de kustgebieden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond
1: en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren.
7: In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond.
8: Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen.
7: De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen. De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daargelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
10: Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
11: De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
12: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7% en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
1: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
7: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten.
13: Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axcel. Het moederbedrijf van merken als Baboe en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Douda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming.
16: Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste halfuur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden her en der nog wat buien. Verder blijft het droog met opklaringen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. De wind waait uit het noordwesten zwak tot matig en aan de noordelijke kust vrij krachtig. Vannacht mogelijk wat lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. De temperatuur daalt naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Morgen overdag in het noorden en oosten af en toe wat bewolking, elders veel zon. Het blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. In de loop van de middag staat er aan de kust een matige wind uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond.
19: Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen.
18: De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen.
20: Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
24: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
25: Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
0: De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
3: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
26: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
27: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
28: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
29: ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
1: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vallen er in het noorden her en der nog wat buien. Verder blijft het droog met opklaringen, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. De wind waait uit het noordwesten, zwak tot matig en aan de noordelijke kust vrij krachtig. Vannacht mogelijk wat lichte buien in het noordwesten en rond het IJsselmeer. De temperatuur daalt naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust.
4: Morgen overdag in het noorden en oosten af en toe wat bewolking, elders veel zon. Het blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. In de loop van de middag staat er aan de kust een matige wind uit westelijke tot noordelijke richting. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse-Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezing al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jernie Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jernie Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
16: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlandsnieuws. Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
18: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daargelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
19: Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluid de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
20: De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de 7e onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden.
21: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
0: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog.

0: van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castle Lake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming.

0: Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste halfuur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. In het noorden en oosten is er kans op plaatselijk mist die tegen de ochtend weer oplost. Het koelt af naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve langs de noordkust waar het matig uit het noordwesten waait. Vanochtend is het in het noordwesten bewolkt met mogelijk nog een bui. Elders komt de zon flink tevoorschijn. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Later in de middag neemt de wind aan de kust toe. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Morgen wordt het zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet. Onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond. Toenmalig minister Marielle Paul, VVD, van Sociale Zaken, hield in oktober 2025 bewust een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om het besluit dat werkgevers de mogelijkheid geeft een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde stukken blijkt dat een ambtenaar ruim een week voor de verkiezingen al schreef dat de minister wilde wachten met communiceren tot na de verkiezingen. Het besluit zelf was toen al 5 weken genomen. Paul zei eerder in een Kamerdebat dat het besluit niet eerder gepubliceerd kon worden vanwege ambtelijke afstemming. Maar de stukken spreken dat tegen. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Stoplijnen die de brandweer heeft aangebracht houden de verspreiding van het vuur tegen. Het blussen blijft lastig, omdat de kern van de brand moeilijk bereikbaar is. Een blushelikopter van Defensie haalt water uit het Haringvliet en helpt met bestrijden. Ongeveer 150 hulpverleners zijn aan het werk, verdeeld over 6 pelotons. De Nederlandse muziekwereld verliest een icoon met het overlijden van Jerny Kaagman. Dat zegt Frank Helmink, directeur van belangenorganisatie Buma Cultuur. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Konamus, de voorloper van Buma Cultuur. Volgens Helmink verdient ze niets dan lof voor haar inzet. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerny Kaagman. Als frontvrouw van Earth and Fire stond ze in binnen- en buitenland in de schijnwerpers. Maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. Kaagman was jarenlang jurylid bij de talentenjacht Idols op RTL 4, samen met onder andere Henk-Jan Smits. Volgens hem zien veel mensen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij onthoudt vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Jamai Lohman, winnaar van het eerste seizoen van Idols, is Kaagman ontzettend dankbaar dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakten een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen. De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde Birthright Citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken. Het dodental door Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluid de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment. De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, meldt Al Jazeera op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden op als bemiddelaar. Donderdag was de laatste dag van de zevende onderhandelingsronde. Hoofdthema is de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit Zuid-Libanon. Volgens een diplomatieke bron weigert Israël zich verder terug te trekken totdat het Libanese leger volledige controle heeft over proefgebieden in het zuiden. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond een lekkende olietanker voor de zuidkust. De tanker Caroline Bezenji strandde in juni, vermoedelijk na een explosie aan boord. Het schip vaart onder Cameroense vlag en behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Afgelopen week nam de hoeveelheid olie die de zee instroomt toe. Volgens Greenpeace beslaat de vlek inmiddels circa 600 vierkante kilometer. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relix was de grootste daler, met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. ING meldt dat een deel van zijn klanten mogelijk is geraakt door een datalek bij een logistieke partner. Het gaat om klanten die met gespaarde punten een fysiek product hebben besteld dat thuis is bezorgd, zoals een koffer of barbecue. Onbevoegden hebben mogelijk toegang gekregen tot naam, adres, telefoon en e-mailgegevens en informatie over bestellingen. Bankrekeningen, betaalgegevens en inloggegevens zijn niet bij het lek betrokken. ING heeft de gegevensuitwisseling met de partner stopgezet en het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
8: De Britse budgetvlieger EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management voor ruim 6,6 miljard euro. Apollo betaalt 7 pond en 15 pence per aandeel in contanten. De maatschappij was de afgelopen tijd inzet van een overnamestrijd tussen Apollo en investeerder Castlelake, die zich kort voor het definitieve bod van Apollo terugtrok. Voor een koper is EasyJet aantrekkelijk vanwege waardevolle start- en landingsrechten op luchthavens zoals Milaan, Genève en Luton Airport bij Londen. Door de overname verdwijnt EasyJet van de aandelenbeurs in Londen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Bart Lemme heeft donderdag zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Polen, ondanks een val eerder in de etappe. De 30-jarige Nederlander van Visma Leasebike zegt dat hij overal pijn voelde en twijfelde of hij wel verder kon. Na de herstart van de koers maakte hij gebruik van het voorzichtige tempo in het peloton om te demareren. Lemme nam met de etappezege ook de leiding in het algemeen klassement over. Hij heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score, Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. In het noorden en oosten is er kans op plaatselijk mist die tegen de ochtend weer oplost.
9: Het koelt af naar 10 graden in het zuiden en 16 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve...